0: werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

Dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze. En deze. En wat dacht je van deze? Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen dat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Flinke schade na aanrijding op de N201 bij Hoofddorp. En kunstfietsroute brengt kunst en creativiteit door Haarlemmermeer. Op de N201 bij de Kruisweg in Hoofddorp zijn woensdagochtend twee voertuigen betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Door de klap liep een van de bedrijfsbusjes flinke schade op en moest het voertuig worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen en de weg veilig te stellen. Niemand raakte gewond. Tijdens de bergingswerkzaamheden ontstond tijdelijke verkeershinder op de N201. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens de jaarlijkse kunstfietsroute 2026 openen op 20 en 21 juni tientallen kunstenaars en locaties in Haarlemmermeer hun deuren voor publiek. Het thema van dit jaar is zomerzonnewende, waarbij licht, energie en creativiteit centraal staan. Bezoekers kunnen al fietsend langs ateliers, galerieën en bijzondere locaties trekken om uiteenlopende kunstwerken te bekijken. In totaal doen zo'n 40 kunstenaars mee. De gezamenlijke expositie in Zeepunt Hoofddorp vormt het startpunt van de route en wordt op 19 juni officieel geopend door wethouder Marja Ruigrok. Meer informatie is te vinden op de website van Kunstkring Haarlemmermeer. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Heren 1 de Kikkers pakt ongeslagen kampioenschap. En gemeente geeft informatie over hooikoorts en pollen. HC de Kikkers Heren 1 heeft zondag het kampioenschap veiliggesteld met een overtuigende 5-0 overwinning op Spijkenisse. Op het sportpark in Nieuw-Vennep zag veel publiek hoe de thuisploeg al vroeg de controle pakte. Grote man van de middag was Justus Buis, die 4 keer scoorde. Ook Stijn Kimmel vond het net. Met nog 2 wedstrijden te spelen is de Kikkers daardoor ongeslagen kampioen in de 4e klasse en promoveert de ploeg volgend seizoen naar de 3e klasse. Na afloop werd het kampioenschap samen met supporters en clubleden feestelijk gevierd op het zonovergoten sportpark. In Haarlemmermeer vraagt de gemeente aandacht voor hooikoorts en pollenallergieën. Vooral in het voorjaar en de zomer kunnen pollen van bomen, grassen en kruiden klachten veroorzaken, zoals niezen, jeukende ogen en benauwdheid. Voor medische en onafhankelijke informatie kunnen inwoners terecht bij de GGD Kennemerland en thuisarts.nl. Daar is ook advies te vinden over het verminderen van klachten. De gemeente benadrukt dat groen en bomen belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Bij nieuwe aanplant wordt daarom steeds bewuster gekeken naar boomsoorten en spreiding om overlast op pollen zoveel mogelijk te beperken. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
3: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
2: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
4: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
2: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Energieloket waarschuwt voor langere wachttijd stroomaansluiting en meer groente brengt lokale oogst rechtstreeks naar inwoners. In Haarlemmermeer wordt inwoners geadviseerd om voor 1 juli een eventuele verzwaring van hun stroomaansluiting aan te vragen. Door de drukte op het elektriciteitsnet veranderen vanaf die datum de regels voor het verdelen van netcapaciteit, waardoor de wachttijden kunnen oplopen. Vooral huishoudens die meer stroom gaan gebruiken, bijvoorbeeld door elektrisch koken, een warmtepomp of een laadpaal, kunnen een zwaardere aansluiting nodig hebben. Volgens het energieloket is een verzwaring niet altijd noodzakelijk, maar is het verstandig om toekomstige plannen tijdig mee te nemen. Op de website van het energieloket staat een stappenplan en een keuzehulp voor inwoners. In Hoofddorp verkoopt Stichting Meer Groen sinds deze maand weer verse groenten, kruiden en fruit via het project Meer Groenten. Bij de buurttuin Lincoln Park aan de Binnenbroekenweg kunnen inwoners iedere zaterdag terecht voor lokaal geteelde producten. Volgens directeur en ecoloog Franke van der Laan draait het initiatief niet alleen om voedselverkoop, maar ook om bewustwording rond duurzame landbouw en biodiversiteit. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen met oogsten en meer leren over teelt van gewassen. De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag nog geoogst. Op termijn wil de stichting overstappen op een systeem met wekelijkse oogstabonnementen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Patrice Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
2: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
4: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
2: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Sensational 70s. Ruud Kroes.

0: Je wordt relaxed wakker met Ruud Kroes en de hits uit de jaren 70.
1: Goedemorgen, welkom bij Sensational 70s. En dat betekent de hele dag op meer radio hits uit de jaren 70. Maar ook nieuws uit de jaren 70, 1970, 71, 75, 77. Je noemt het maar. Nou, wat voor hits kun je verwachten? Nou, we dachten heel meer van Casey en de Sunshine Band, Blondie, de Beatles, van alles wat. Weet je wat? We beginnen gewoon met een hele goeie van To Hansen. Muziek van eigen bodem. Amsterdam wel te verstaan. Hier is Big City.

pretty. Hare Krishna's op de dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij.

0: Brady.
1: Je wordt relaxed wakker met Ruud Kroes en de hits uit de jaren 70.

Earth, Wind & Fire met September. Dat nummer komt uit 1978. En in de Hoofddorpse Bibliotheek gaat in maart 1978 het maatschappelijk informatiecentrum van start. We gaan naar The Beatles en die komt uit 1970, Let It Be.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Flinke schade na aanrijding op de N201 bij Hoofddorp. En kunstfietsroute brengt kunst en creativiteit door Haarlemmermeer. Op de N201 bij de Kruisweg in Hoofddorp zijn woensdagochtend twee voertuigen betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing. Door de klap liep een van de bedrijfsbusjes flinke schade op en moest het voertuig worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen en de weg veilig te stellen. Niemand raakte gewond. Tijdens de bergingswerkzaamheden ontstond tijdelijke verkeershinder op de N201. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens de jaarlijkse kunstfietsroute 2026 openen op 20 en 21 juni tientallen kunstenaars en locaties in Haarlemmermeer hun deuren voor publiek. Het thema van dit jaar is zomerzonnewende, waarbij licht, energie en creativiteit centraal staan. Bezoekers kunnen al fietsend langs ateliers, galerieën en bijzondere locaties trekken om uiteenlopende kunstwerken te bekijken. In totaal doen zo'n 40 kunstenaars mee. De gezamenlijke expositie in Zeepunt Hoofddorp vormt het startpunt van de route en wordt op 19 juni officieel geopend door wethouder Marja Ruigrok. Meer informatie is te vinden op de website van Kunstkring Haarlemmermeer. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Sensational 70s, Ruud Kroes.

0: Door de Casey en de Sunshine Band, That's the Way I Like It, uit 1975. En voor het Hoofddorpse politiebureau wordt in februari 1975 het beeld Nevelpaarden geplaatst. Een dergelijk beeld staat ook in Nieuw-Vennep en op 5 andere plaatsen in Nederland. De beeldhouder is Erik Claus.
1: De jaren 70.

Sensationeel. Net als de hits van toen. De hele dag het beste uit de jaren 70. Dit is Sensational 70s op meer radio.

Boniem hoorde je uit 1978, Rivers of Babylon. En in het NCRV-programma Muziek in Vrije Tijd is in maart 1978 het Hoofddorpse mannenkoor Zang en Vriendschap te horen. We gaan naar 1973. Hier is Gerard Cox.

0: Donna Summer hoorde je voor velen het beste disco-nummer ooit gemaakt. I Feel Love.
1: De jaren 70.
0: En dat nummer komt in 1977. En in april 77, kinderen van de Gaandewegschool in Zwanenburg lopen in kleren uit de vorige eeuw ter gelegenheid van het feit dat de Haarlemmermeer 125 jaar geleden droog kwam te staan. We gaan naar 1973. Golden Earring, Raider Love.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
2: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
4: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
2: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Sensational 70s. Ruud Kroes.

0: Je hoorde Fleetwood Mac van het album Rumours Go Your Own Way uit 1977. Sensational 70s, daar zijn we mee bezig. De hele dag muziek uit de jaren 70 op Meer Radio. April 1977. De tennisvereniging Hoofddorp die opent een nieuw clubhuis. We gaan naar Pink Floyd. Tom, welk jaar was Pink Floyd?
1: 1979.
0: Another brick in the wall. We are-

0: hoorde de George Baker Selection met een wereldhit uit 1975, Paloma Blanca. Minister Gruytens van Volkshuisvesting wil in februari 1975 meer geld beschikbaar stellen voor de sociale woningbouw in de gemeente Haarlemmermeer. We gaan naar 1974. Bij het overlijden van Wim Zonneveld werd dit nummer op single uitgebracht. Een prachtig nummer. Het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

The Cats uit Volendam. Het was een grote hit in Nederland, maar ook in Duitsland. One Way Wind. En een proef met de koopavond komt in januari 1973 ten einde. Vervolgens besluit de gemeenteraad dat de koopavond in de hele gemeente ingevoerd moet worden.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Heren 1 de Kikkers pakt ongeslagen kampioenschap. En gemeente geeft informatie over hooikoorts en pollen. HC de Kikkers Heren 1 heeft zondag het kampioenschap veiliggesteld met een overtuigende 5-0 overwinning op Spijkenisse. Op het sportpark in Nieuw-Vennep zag veel publiek hoe de thuisploeg al vroeg de controle pakte. Grote man van de middag was Justus Buis, die 4 keer scoorde. Ook Stijn Kimmel vond het net. Met nog 2 wedstrijden te spelen is de Kikkers daardoor ongeslagen kampioen in de 4e klasse en promoveert de ploeg volgend seizoen naar de 3e klasse. Na afloop werd het kampioenschap samen met supporters en clubleden feestelijk gevierd op het zonovergoten sportpark. In Haarlemmermeer vraagt de gemeente aandacht voor hooikoorts en pollenallergieën. Vooral in het voorjaar en de zomer kunnen pollen van bomen, grassen en kruiden klachten veroorzaken, zoals niezen, jeukende ogen en benauwdheid. Voor medische en onafhankelijke informatie kunnen inwoners terecht bij de GGD Kennemerland en thuisarts.nl. En daar is ook advies te vinden over het verminderen van klachten. De gemeente benadrukt dat groen en bomen belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Bij nieuwe aanplant wordt daarom steeds bewuster gekeken naar boomsoorten en spreiding om overlast op pollen zoveel mogelijk te beperken. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Sensational 70s, Ruud Kroes.

Je hoorde David Bowie met Heroes en dat nummer komt uit 1977. En in Hoofddorp trouwen woensdag 13 april 1977 twee zusjes met twee broers. Ze komen alle vier uit Abbenes. De zusjes zijn Beb en Tini Overbeek en de broers Martin en Aad Hoogkamer.

Door de ABBA met Dancing Queen uit 1976, waarschijnlijk hun grootste hit. Het college van BMW vindt in mei 1976 de in de Tweede Kamer ontstaande heibel over de bolle vluchten van de M&M overdreven. Tweede Kamerlid Rienk stelt namelijk dat het leefmilieu door deze activiteiten in de Randstad zou worden verpest. We zijn aan het einde gekomen van dit uur van de Sensational 70s, maar de 70s die hoor je de hele dag op meer radio. Tom van Draden, die komt hierna. Ik wens je een hele fijne dag. Tot snel. Hier zijn de Eagles. Hoi.

opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sensational 70s met Tom van Dranen op Meer Radio.
1: En dit is alweer het derde uur van deze Sensational 70s op deze Hemelvaartsdag. Met dank aan Ruud Kroes voor de eerste twee uur. Hadden wij net Lee Velasco met 5:05 p.m. Another Friday Night. Die plaat komt in 1976. En in dat jaar wordt André van Duin in januari gehuldigd als ereburger van zijn woonplaats Leinde. En van 1976 gaan we naar 1973. De plaat kwam uit op 11 augustus 1973. Maar helaas, Jim Croce, wat hebben we het over, zou komen te overlijden bij een vliegtuigongeluk op 20 september 1973.

gingen naar 1974 met How Long van Paul Carrack, zijn allereerste groepje. Dat was Ace. En in april 1974 wordt besloten in de nieuw te ontwikkelen woonwijk in Hoofddorp Pax de namen te geven van voormalige verzetstrijders. En de stichtingskosten voor een nieuwe sporthal in Hoofddorp bij het Noordoostpark bedragen in juni 1974 tussen de 2 en 2,7 miljoen. Hier zijn de Bee Gees een jaar later, Jive Talking.

0: in Den Haag op televisie. Dat was op 3 april 1976. Het programma werd gepresenteerd door Corrie Brokken. Technisch liep de uitzending helemaal gesmeerd. Maar op het laatste moment doet Corrie Brokken haar microfoon het niet meer, als zij de winnaars, de Brotherhood of Man, feliciteert. Het Britse kwartet wint met Save Your Kisses for Me.
1: Meer radio. Songfestival Klassieker.

Andrew Goldman, Thank You for Being a Friend uit 1978. Een openbare lagere school samenspel in die Vennep organiseert in maart 78 een fancy fair. En enkele lagere scholen in Hoofddorp krijgen in juni 1978 een demonstratie schapenscheren te zien. En in Bad Hoeverdorp wordt in juni 1978 de eerste paal geslagen voor een sportcomplex. En dat sportcomplex gaat heten de Bad Hoever. We gaan naar 1971, de zomerhit van het jaar. Dit is Perret en Barraquito, ofwel Ezel.

0: que tú y que tú, un borrequito como tú. Queriendo otra vez la junta, el borrequito como tú. Yo sé más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y borrequito como tú. Queriendo otra vez la junta, un borrequito como tú. Yo sé más que tú y más que tú y más que tú y que tú y borrequito como tú. Que no sabes la hora, borrequito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y borrequito como tú. Que no sabes la hora, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú. Más que tú, más que tú, y más que tú y borrequito como tú.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend, iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
4: Energieloket waarschuwt voor langere wachttijd stroomaansluiting en meer groente brengt lokale oogst rechtstreeks naar inwoners. In Haarlemmermeer wordt inwoners geadviseerd om voor 1 juli een eventuele verzwaring van hun stroomaansluiting aan te vragen. Door de drukte op het elektriciteitsnet veranderen vanaf die datum de regels voor het verdelen van netcapaciteit, waardoor de wachttijden kunnen oplopen. Vooral huishoudens die meer stroom gaan gebruiken, bijvoorbeeld door elektrisch koken, een warmtepomp of een laadpaal, kunnen een zwaardere aansluiting nodig hebben. Volgens het energieloket is een verzwaring niet altijd noodzakelijk, maar is het verstandig om toekomstige plannen tijdig mee te nemen. Op de website van het energieloket staat een stappenplan en een keuzehulp voor inwoners. In Hoofddorp verkoopt Stichting Meer Groen sinds deze maand weer verse groenten, kruiden en fruit via het project Meer Groenten. Bij de buurttuin Lincoln Park aan de Binnenbroekenweg kunnen inwoners iedere zaterdag terecht voor lokaal geteelde producten. Volgens directeur en ecoloog Franke van der Laan draait het initiatief niet alleen om voedselverkoop, maar ook om bewustwording rond duurzame landbouw en biodiversiteit. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen met oogsten en meer leren over teelt van gewassen. De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag nog geoogst. Op termijn wil de stichting overstappen op een systeem met wekelijkse oogstabonnementen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
5: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: Sensational 70s. Tom van Dranen.

Boss Keks was een succesvol album. Silk the Crease was dat What Can I Say uit 1976. Hij werd begeleid door studiomuzikanten, onder de jongens van Toto. En in 1976, in februari van dat jaar, de laatste Dakota DC-3 van de Rijksluchtvaartdienst vliegt voor het laatst. En Krukjes en Bijnsdorp zullen in februari 1976 worden aangesloten op het gasnet. En in mei 76, op 8 mei, komen 212 stokmannen terug naar Vijfhuizen om 220 jaar Eendekooi Stokman te vieren. En hier is een plaat van Royce Royce uit 1977. Met zangeres Gwen Dickey, de titelsong van de gelijknamige film. Dit is Car Wash.

nadat hij de Beatles had verlaten. Was dit de eerste solo-single van Paul McCartney uit 1971, dat het was Another Day. De Kaagpont is in augustus 1971 aan vervanging toe. Het voortbestaan is afhankelijk van een gemeentegarantie. En de gemeenteraad besluit in september 1971 €3 miljoen uit te trekken voor de bouw van scholen in Lissebroek. Het suikergehalte van de bieten ligt hoog in oktober 1971. We gaan naar 1975. De eerste en enige hit van Billy Joel Spears. Dit is Blanket on the Ground.

En dat zijn de Engelse Dogs met The Boy from New York City. Een cover van hun en die plaat maakten zij in 1978. En voor de Dogs hadden we Houston in 1973 met I Used to Soap. Een burgemeester van Stam die slaat in september 71 de eerste paal voor de bouw van flats in Linquenda in Nieuw-Vennep. En Burgerveen wordt in september 1973 aangesloten op het aardgasnet. En we zijn toen aan de laatste twee van dit uur van de Sensational 70s. We gaan naar 1977 met BZN en Sevilla. En dan 1973 met Julien Clerc en Senna.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En dat was de allereerste hit van Blondie uit maart 1978, Denise.
1: Sensationeel. Net als de hits van toen. De hele dag het beste uit de jaren 70. Dit is Sensational 70s op Meer Radio.
0: Het is alweer het vierde uur van Sensational 70s. En van 1978 gaan we naar 1970. De Koninklijke Militaire Kapel treedt op in maart 1970 op in de aula van de LTS in Hoofddorp. En de festivalhal in Nivelle wordt geopend op 25 april 1970. En toen was dit een hit van Graham Nash. Dit is Chicago.

De Captain and Tennille in 1979 met Do That To Me One More Time. En Pater Zuidgeest zal vijf huizen in februari 1979 verlaten. En bewoners van 35 huurflats aan de Paverkuilaan in Batuverdorp vrezen dat hun woningen doorverkocht zullen worden. En we gaan van 1979 naar 1973. Barry Blue en Dancing on the Saturday Night. Een nummer dat hij samenschreef met Lindsay de Pol. Trouwens, de provincie vindt woningbouw in Zwanenburg in december 1973 ongewenst.

Maar hij woont en werkt in 1975 in Frankrijk en heet dan Dave. Dit was hij met zijn hele grote hit, een nummer 1 hit in Frankrijk. En ook een hele grote hit in Nederland, Danser Maintenant. En van 1975 gaan we naar 1974. De financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer is wankel. Maar niet verslechterd ten opzichte van vorig jaar, blijkt in oktober 1974. En de gemeente heeft in oktober 1974 een plan voor de uitbreiding van het industrieterrein Hoofddorp Noord.

Het werd een klassieke uit 1971, Ben Kramer met The Clown. En dit werd een flop in 1975. Smokey met Don't Play Rock'n'Roll To Me. En die hoor je tot het nieuws van 11:30 hier in Sensational 7.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Flinke schade na aanrijding op de N201 bij Hoofddorp. En kunstfietsroute brengt kunst en creativiteit door Haarlemmermeer. Op de N201 bij de Kruisweg in Hoofddorp zijn woensdagochtend twee voertuigen betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Door de klap liep een van de bedrijfsbusjes flinke schade op en moest het voertuig worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen en de weg veilig te stellen. Niemand raakte gewond. Tijdens de bergingswerkzaamheden ontstond tijdelijke verkeershinder op de N201. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens de jaarlijkse kunstfietsroute 2026 openen op 20 en 21 juni tientallen kunstenaars en locaties in Haarlemmermeer hun deuren voor publiek. Het thema van dit jaar is zomerzonnewende, waarbij licht, energie en creativiteit centraal staan. Bezoekers kunnen al fietsend langs ateliers, galerieën en bijzondere locaties trekken om uiteenlopende kunstwerken te bekijken. In totaal doen zo'n 40 kunstenaars mee. De gezamenlijke expositie in Zeepunt Hoofddorp vormt het startpunt van de route en wordt op 19 juni officieel geopend door wethouder Marja Ruigrok. Meer informatie is te vinden op de website van Kunstkring Haarlemmermeer. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Sensational 70s, Tom van Dranen.

Frozen Years door The Rumour, de begeleidingsband van Graham Parker, normaal. Maar ze maakte een soloplaat in 1978. En Frozen Years was een grote hit in Engeland, maar flopte helaas in Nederland. En van 1978 gaan we naar 1970. De eerste Boeing 747 die Nederland aandoet, landt in juli 1970 met 1 uur vertraging op Schiphol. En in Vennep wordt in september 1970 een nieuw tennispark geopend door burgemeester Dijkmeester. En dit was de tweede hit van de George Baker Selection. De opvolging van Little Green Bag uit 1970, Dear Anne.

Sensationeel. Net als de hits van toen. De hele dag het beste uit de jaren 70. Dit is Sensational 70s op meer radio.

Neem nog de hele jonge Freddie James. Hij had eind jaren 70 een grote hit in Nederland met Gallop & Bookie. En van eind jaren 70 gaan we naar 1971. Onderwijzer Willem van Toren stopt in november 71 met zijn werk op de openbare lagere school in Hoofddorp. Hij wordt fulltime schrijver. En in december 1971, het verscholen nest in Hoofddorp wordt niet afgebroken, maar in gebruik genomen als sociëteit. En het alarmnummer van de politie in Hoofddorp en Nivelle wordt in december 1971 333. En dit zijn de Golden Earring met Holy Holy Life uit 1971.

0: Todd Rundgren, de Amerikaanse producer en zanger in 1974 met I Saw the Light. Een hele grote hit voor hem. En dit is de laatste hit voor Ricky Nelson. 1972, The Garden Party.
1: I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party,

plaat die vooral bekend werd in 1978 uit de allereerste avondspits van Frits Spits. Who's Gonna Love You van de Imperials. En tot zover mijn aandeel in deze Sensational 70's. Straks het nieuws van 12 uur. Veel plezier met Wim Brink in je radio. En ik laat je achter met de Jacksons. Uit de jaren 70 natuurlijk. Show you the way to go. Fijne

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Heb ik net ongeveer een half uur geleden meestaan brullen in het programma van Ton van Dranen, waarin hij draaide. Hij is maar een klant van Ben Kramer. Lekker genoten. Welkom bij de...
1: Sensationeel. Net als de hits van toen.
0: Dat bedoelde ik ook maar.
1: De hele dag het beste uit de jaren 70.
0: En dat ga je meemaken.
1: Sensational 70s. Op Meer Radio.
0: Juist, je wou het net zeggen. Bij Meer Radio. We houden jou deze hele heimevaartsdag lekker bezig met muziek uit de 70 jaren. En ook muziek, nieuws, wat is verzameld door Ton van Dranen. Bedankt daarvoor. Heel veel te doen, hè? Ik ben buiten adem van het eerste verklaar van Smokey Robinson. Maakt niet uit, jij mag meedansen. Alleen, we doen het nu even wat rustiger aan. 1971, If You Could Read My Mind, Gordon Lightfoot.

Ja. Het was juist Jimmy Cliff die wat vreugde bracht en zong over twijfel en veranderingen. Precies zoals inwoners in 1971 discussieerden zij over de nieuwe wegen rond Hoofddorp. De plannen voor de provinciale rondweg en de verbreding van de kruisweg hielden veel mensen bezig in Haarlemmermeer. Het groeide hard Haarlemmermeer, bijna een klein beetje uit de kluiten, maar we hebben het niet tegen kunnen houden. Gelukkig maar. C'est l'histoire d'une trêve que j'ai...

Ja, dat zei die man in de kroeg ook. I never drink again. Morgen begin ik weer. We zijn inmiddels beland in het jaar 1972. En toen begon de bouw van een nieuw politiebureau. Want dat ging maar liefst 5 miljoen gulden kosten. Dat blijkt in het jaar 1972, want het Haarlemmermeerse politiekorps werd in 1 januari 1972 uitgebreid met 11 of 12 leden, waarmee de sterkte op 96 of 97 mensen kwam. Terwijl ook een groep zigeuners afkomstig uit Amsterdam belegerde in augustus 1972 een korte tijd het politiebureau in Hoofddorp. Zo haalden de herinneringen boven met deze sensationeel 70s en hoe je het ook mag noemen, met het juist Gilbert O'Sullivan, met Simone.

0: Slimmertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Slimmertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Heren 1 de Kikkers pakt ongeslagen kampioenschap. En gemeente geeft informatie over hooikoorts en pollen. HC de Kikkers Heren 1 heeft zondag het kampioenschap veiliggesteld met een overtuigende 5-0 overwinning op Spijkenisse. Op het sportpark in Nieuw-Vennep zag veel publiek hoe de thuisploeg al vroeg de controle pakte. Grote man van de middag was Justus Buis, die 4 keer scoorde. Ook Stijn Kimmel vond het net. Met nog 2 wedstrijden te spelen is de Kikkers daardoor ongeslagen kampioen in de 4e klasse en promoveert de ploeg volgend seizoen naar de 3e klasse. Na afloop werd het kampioenschap samen met supporters en clubleden feestelijk gevierd op het zonovergoten sportpark. In Haarlemmermeer vraagt de gemeente aandacht voor hooikoorts en pollenallergieën. Vooral in het voorjaar en de zomer kunnen pollen van bomen, grassen en kruiden klachten veroorzaken, zoals niezen, jeukende ogen en benauwdheid. Voor medische en onafhankelijke informatie kunnen inwoners terecht bij de GGD Kennemerland en thuisarts.nl. En daar is ook advies te vinden over het verminderen van klachten. De gemeente benadrukt dat groen en bomen belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Bij nieuwe aanplant wordt daarom steeds bewuster gekeken naar boomsoorten en spreiding om overlast door pollen zoveel mogelijk te beperken. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Sensational 70s, Wim Brik.

0: En deze Sensational 70's zijn we al beland weer in het jaar 1972 met Paul Simon, Me en Julio Back in the Schoolyard. Vooruit kijken kon zeer zeker ook Peter Scanlon, want hij gaat kijken naar 1975. De 19-jarige Linda Snippe uit Bad Hoeverdorp wordt in mei 1975 gekozen tot Miss Holland. Haar 16-jarige zus Marjolein Snippe wordt in 1975 Miss Oranje. Zo zet de familie toch Canada op de kaart.
1: Now the evening has come to a close, and I've

Meer Radio staat vandaag ook midden in de belangstelling bij jou. Stuck in the Middle of You was dit van Steeler's Wheel. Juist in 1974 voelden de mensen in Hoofddorp zich ook juist stuck in the middle. Want er was een beerput. Ja, een gigantische beerput hadden veel mensen voor hun deur. Zij protesteerden fel omdat hun huizen nog steeds niet op de rioleringen waren aangesloten. Hun actie haalde volop aandacht. Ja, zo zie je maar. En de tijd blijft ook Haarlemmermeer steeds meer groeien. En ja, overal kon je deze muziek luisteren. Zeker ook van Batman Turner Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet.

Guess Who gaf een ode aan Wolfman, een DJ in Amerika. Het meest geïmiteerd, maar nooit gedupliceerd. Maar hij had zo'n specifieke stem van achteruit zijn keel. Ik kan het niet helemaal nadoen, maar het was perfect. Hij voice-trackte alleen maar in. Dat hield erin dat hij sprak alleen de outro's en de intro's in van de muziek. En verder deed hij niets. Dat werd naar diverse radiostations gestuurd. En ja, dan werd het ook gedraaid. Ik ben in het jaar 1977 beland. Ja, er zijn een heleboel zeven. Brengt geluk trouwens, hè. In 1977 wordt aandacht besteed aan de ziekenomroep De Branding. Juist in de 70er jaren gingen een aantal radiostations ter ziele. Onder andere van op zee. Maar er kwamen er ook weer meer bij. Daar gaan we straks wat aandacht aan besteden. Zoals Radio Caroline, Mi Amigo. Maar we houden het toch een deel bij Haarlemmermeer wat er gebeurt. De Branding was de ziekenomroep in een ziekenhuis hier in Hoofddorp. En deze vrijwilligers voor deze omroep deden ontzettend veel voor de mensen die lang op bed lagen en gingen verzoekplaatsen draaien en dat soort zaken. Juist voor hen werd ook heel veel nieuw talent aangenomen. En dit is een van de testen die ik hen gaf.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of na de tijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
3: Sensational 70s. Wim Brik.

Johnny Roderick komt uit Kaapverdië. Werd in Nederland op een gegeven moment zeer beroemd omdat hij in het programma Top Op optrad. En juist zijn meest spirituele en leuke danspasjes die bij de Hemel Jo pasten, dat was gewoon zo prima. Daarmee sloeg hij ook door. We zijn alweer in 1977 beland. En juist deze vrolijke klanken deed mij denken dat de kinderen van de Gaanderwegschool liepen toen in hele oude kleding om te vieren dat Haarlemmermeer toen 125 jaar droog lag. De geschiedenis kwam even tot leven op straat. En juist wat je met liefde en geduld ook kan doen, is in Lissebroek geweest in 1979. Ouders en kinderen wilden dat juf Ellie Cerise bleef. Maar woningproblemen dreigden roet in het eten te gooien. Zelfs een schooljuf kon toen al moeilijke woonruimte krijgen.

In 1976 werd al in veel discotheken juist de importmuziek gedraaid vanuit Amerika. Sommige DJ's stonden al op Schiphol te wachten welke nieuwe muziek er eigenlijk binnenkwam. En direct ingekocht ook. Maar langzaam maar zeker ging dit over in een enorme disco-koorts. En dat was Shake Shake Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band. Zeker een groot voorbeeld van. Alleen de disco-koorts die sloeg ook een klein beetje verkeerd aan. Want in PTT werd er geklaagd. Althans de PTT, wat nu KPN is, of de PostNL. Ja, het gaat over de afdeling PostNL in Hoofddorp. Juist ontzettend klaagde over het vernielen van brievenbussen door vuurwerk. De toenmalige directeur van Hees noemde het vandalisme schandalig. En niet iedereen vierde feest op dezelfde manier. Had je dat toen al klacht dan? Ja, het is eigenlijk wel zeer opvallend geweest dat toen nog PTT, nu PostNL, dat de bussen werden vernield. Juist rond die feestdagen worden alle brievenbussen dichtgemaakt. Ook het mooie lied van Neil Diamond, Beautiful Noise, geeft juist ook een beetje een noise weer over de discussie over de naam van de nieuwe sporthal in Hoofddorp, namelijk de Fanny Blankers-Koenhal. Vond men toen nog geen goed idee. Achteraf gezien, geen discussie meer mogelijk. Beautiful.

kwart over één in Groot Haarlemmermeer. En dan kan je wel zeggen, het is wel een momentje voor een lekker kopje koffie. En dat hebben we muzikaal ingeschonken met Ozy Bisa. En ja, ook in die tijd gebeurde er veel. Want ook de koffie werd gedronken in verpleeghuis Bornholm. Die werd in 1975 geopend. En die hadden ook gelijk een uitstraling van verbondenheid. Bornholm kreeg een naam die verwees naar een boerderij die daar in de omgeving is geweest. Maar ook naar het Denemarks eiland genaamd Bornholm. En over muziek gesproken. Ja, muziek hebben we zeker ook bij Meer Radio. Op deze hele sensationeel volle 70s dag. Ja, dat is toch wel de muziek die we terughalen naar de jaren 70. En het liefde zeer luchtig bezongen. Terwijl burgemeester van Stam in 1973 beschermheer werd. Van het mannenkoor Zang en Vriendschap. Muziek en samenhorigheid speelden een grote rol in het dorpsleven. Maar ook bij Meer Radio.

0: Mevrouw De Vree, mevrouw De Vree wordt wethouder, al was wethouder, wordt alweer burgemeester. Dat is het helemaal in elkaar. Het zit zo lekker verweven met die politiek bij elkaar. Maar mevrouw De Vree wordt in 1979 de opvolger van burgemeester Westmeester in Zuid-Holland. Het college van burgemeesters is een beetje teleurgesteld, want fractiegenoot Aanma zag zichzelf al op die stoel zitten. Oh.
1: Dit is Sensational 70s.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje en woning in brand in Zwanenburg en formatie Nieuw College in beslissende fase. De formatie in de gemeente lijkt in een beslissende fase terechtgekomen. Informateur Pieter Lintjes heeft de gemeenteraad laten weten dat 5 partijen voldoende vertrouwen hebben uitgesproken om de coalitieonderhandelingen voor te zetten. Het gaat om VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer. Volgens Lintjes is de informatiefase, inclusief een aanvullende verkenning van de afgelopen dagen, daarmee officieel afgerond. De partijen zullen de komende weken intensief onderhandelen over een coalitieakkoord. De inzet is om nog voor het zomerreces een akkoord aan de gemeenteraad te presenteren. Daarmee

0: Er moet de basis worden gelegd voor een stabiel gemeentebestuur, aldus Lintjes. Een geparkeerde bestelbus is woensdagavond in vlammen opgegaan op de Kruiswaal in Zwanenburg. De brand werd rond 11:30 ontdekt. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het busje al volledig in brand. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Eerder op de dag brak een brand uit in een woning aan de Talmastraat in Zwanenburg die in of op het dak ontstond. Ook de oorzaak van deze brand is onbekend. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Sensational 70s, Wim Brik.

0: Egyptian Reggae. Ja, de laatste hoorde er helemaal bij. De Johnny Richmond en zijn ja, loffers erbij. In ieder geval 1977 was deze muziek alweer. Je bent bij de Sensational 70s.
1: Sensational 70s. Dat
0: zeg ik.
1: Wim Brik.
0: Nookie.
1: Van pop tot rock, tot de warmste soul en disco. Beleef de jaren 70 opnieuw. Op meer radio.

Never Let It Slip Away, Andrew Gold. Je weet al, in de jaren 70 werd toch wel fantastische mooie muziek geproduceerd. En die heb je juist op deze mooie donderdag te beluisteren bij Meer Radio. We gaan even terug naar de tijd, ook wel weer in de 70 jaren. Want Hoofddorp groeide men steeds maar weer bij. En ja, toen had de wijk Pax. En was besloten om de namen van de straten toch aan strijders te gunnen voor de vrede. Idealen kregen letterlijk een plek op de kaart. Dus als je in Pax loopt en je kijkt eens naar een straatnaam, denk dat daar toch heel wat achter zit. Dat dacht ik ook. Ja, dat doen we met Peaches en Herb. Even in beweging komen. Juist op dit tijdstip, bijna 14:15.

1979, veel te beluisteren op via de radio. You Can't Change That van Ray Parker Jr. en de radio. Ja, vanzelf, we hebben het over radio. De Hoofddorpse Courant zorgt er in februari 1973 voor dat de grote hoogspringtalent uit Hoofddorp, Ruud Wielaert, een sponsor krijgt. Café Het Schuitengat in Hoofddorp is de weldoener. Zo kunnen we weer sportief blijven. Neem er een pilsje op.

0: Zeker wel, ik voel me zeer zeker goed samen met Alan Price en Georgie Fame met Rosetta. Het is vandaag de Sensational 70s bij Meer Radio en vele bekende collega-dj's gaan ook presenteren. Maurice, jij mag een volgende uur gaan doen. Ik wens je heel veel succes. Oh, moet ik je nog een microfoon geven ook?
1: Nou, hoeft niet. Nee, ik krijg de microfoon zelf wel. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, wordt leuk zometeen.
0: Het is toch even wennen voor je tijdstip. Hè? Want normaal zit je voor 12 en niet daarna. Dit wordt gewoon een gezellige dag, zeg. Iedereen nog een hele prettige dag vandaag.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor... ...aaksel op te eten. Ze belanden tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel.

0: uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Sensational 70s. Maurice van Dam.

Yes, sir. I can boogie. Baccara op meer radio op deze donderdag. Ja, het is vandaag donderdag. Het is Hemelvaartdag, 14 mei. Welkom, dit is meer radio. Live vanuit zonnig Hoofddorp om even over 2 uur. Ja, we zijn erin. De jaren 70. De hele dag allemaal muziek uit de jaren 70. De beste hitklappers van heel lang geleden. En lekker, ja, lekker even. Oh, ja, weet je nog? Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog? Weet je Cloud nog? Cloud. Substitute op meer radio.

Muziek van Art Garfunkel. Ook uit de jaren 70 hier op Meer Radio om 12 over 2 op deze donderdagse hemelvaartdag. We draaien natuurlijk muziek uit de jaren 70. Maar wat gebeurde er eigenlijk in de jaren 70 in Haarlemmermeer? Nou, genoeg. Ja. Op 10 januari 1970 gebeurt het volgende. Honden moeten voortaan worden aangelijnd. Zo besluiten de gemeenteraad. En op 27 januari 1970 komt de jeugdgemeenteraad bijeen. En gesproken wordt onder andere over onderwijs. Burgemeester Dijkmeester zegt begin januari 1970 in zijn nieuwjaarstoespraak: we zijn een rampgebied. Maar spoedhulp blijft in ieder geval uit. Hij doelt onder andere op de woningnood die dan plaatsvindt. Schaatsclubs organiseren diverse evenementen in januari 1970. En oma Hannes Ouwekerk neemt in januari 1970 afscheid van de brandweer- en ambulancedienst. Dat is onder andere in 1970, lang geleden hoor. Ja, ja, ja. En we horen deze muziek op de radio voor de Commodores. En zo lang op Meer Radio.

America. Sisters Golden Hair op Meer Radio om 3:50. Deze donderdag, Hemelvaartdag. Echt een dag waar je denkt van hemelvaart, we zijn vrij. Er is ook een onderzoek geweest trouwens. Dat ging over, wat weet je over hemelvaart? Nou, 90% zei van, nou, ik heb geen idee. En een groot deel zei ook van, laat maar staan. Ja, nou, gewoon extra vrije dag. En wat doe je op deze extra vrije dag? Luisteren naar Meer Radio met muziek uit de jaren 70. Herinneringen van toen. Herinneringen van onder andere muziek van Barry White. You Say the Trouble with Me op Meer Radio.

0: goodbye.
1: Barbara Streisand.
0: But you don't say you need me.
1: Mooi, hè?
0: And you don't sing me.
1: You don't bring me flowers. Op meer radio.
0: You don't bring me flowers.
1: Ook wel zo mooi uit de jaren 70.
0: Anymore.
1: Ja, hoor je hoor. Zijn een beetje duur geworden. Nou ja, waren ze in de jaren 70 waren een stuk goedkoper volgens mij, die bloemen. Wat gebeurde er meer in de jaren 70? Februari gaan we naartoe, 1970. In Rijzenhout is men in februari 70 bezig met proefboringen. Er wordt gezocht naar gas. Oh jee. Ja. De vereniging Bad- en Zweminrichting Hoogdorp maakt zich in februari op voor het 40-jarig bestaan dat plaatsvindt in maart 1970. Eind februari 1970 vertrekt de jeugdwerkleider D. Hoekendijk. Hij krijgt en aanvaardt zijn ontslag wegens onoverkomelijke menselijke verschillen tussen het bestuur en de Stichting Jeugdwerk bestuur en hemzelf natuurlijk. Moest hij opstappen, maar oké, laat maar gaan dan. Meer radio, het is bijna 2:30 geworden. Ik heb nog eentje voor 2:30. Ook, het is ook zo mooi, hè? Ook een beetje een jaren 70 nummer in de categorie. Oh ja, die categorie. Ja. Oh ja, ja.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Auto te water, vrouw met brandweerladder naar de kant en zorgkosten per inwoner opnieuw gestegen. Inwoners van Haarlemmermeer hebben in 2024 bijna 500 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt, blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Vectis. Dat is voor het vierde jaar op rij meer dan het jaar ervoor. Omdat het even duurt om alle declaraties te verwerken, zijn nu pas de cijfers voor 2024 bekend. In Haarlemmermeer maakte de gemiddelde inwoner bijna 3100 euro aan zorgkosten, tegen bijna 2900 euro in 2023. Daarmee liggen de gemiddelde zorgkosten lager dan in gemeenten die qua gezondheid en welzijn veel op Haarlemmermeer lijken. Van de wat grotere delen van de gemeente declareerden inwoners van Badhoevedorp Noordwest de meeste zorg, bijna 4500 euro per persoon. Een auto is woensdagavond in het water beland langs de A5 ter hoogte van Leinde. De bestuurster wist na het ongeval zelf op de motorkap te klimmen, waarna ze door de brandweer aan de kant werd geholpen met een ladder. De automobiliste raakte rond 11:45 door nog onbekende oorzaak van de weg en in de sloot. De vrouw kon met behulp van een brandweerladder zelf naar de kant lopen. Ze raakte slechts licht gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Sensational 70s, Maurice van Dam.

kan zijn dat je bij mezelf denkt van ja, wacht even, jaren 70, ik ken dit nummer er al bij van. En volgens mij, ik heb van een collega dat het in de jaren 80 in de mix van Ben Liebrand is, toch? Is je Marco, ja? Nou, je, kwam die ook voor. Bill Withers hoor je met Love Idee hier op Meer Radio op deze hemelvaartdag. Live vanuit Hoofddorp, dit is Meer Radio. Laatste lokale nieuws uit de jaren 70 en muziek uit de jaren 70. Chicago.

Ja, bedankt. Ja, dankjewel. Dankjewel, Billy Paul. Thank you for saving my life. Hier op Meer Radio, waar we de jaren 70 zitten. En we gaan even naar het nieuws van 1970. Maart wel te verstaan. Wethouder Jolie slaat in maart 1970 de eerste paal voor een patio-school aan de Verberglaan in Hoofddorp. De school is bestemd voor katholiek lager onderwijs. Het Koninklijk Humanitaire Kapel treedt in maart 1970 op in de aula van de LTS, de Jansoniuschool. Nou, die kennen we wel lang geleden. En de vereniging Bad- en Zweminrichting Hoofddorp bestaat 40 jaar in maart 1970. En de toneelvereniging Korenbloem in Nieuw-Vennep voert in maart 1970 het stuk Hoog Bezoek op. Dat klinkt hoog. Mevrouw Dijkmeester loopt in maart 1970 de eerste balpennen voor de ziekenomroep. Ja, die koopt ze voor de ziekenomroep. Balpennen voor de ziekenomroep. Dat was een heel mooi ding doen. De jeugdvertegenwoordiger zal denken, ja, een balpen, dat moet ermee. Keert Johnny Kaag me nog? Earth, Wind & Fire. Earth and Fire, ik vergis me. Ja, ik vergis me inderdaad. Earth and Fire en Weekend.

Ik zie ze dansen. De dansen, ja, ja, de jaren 70. Ik zag dit filmpjes. Ja, ik ken het al. Ik dans mee. Alleen welke dans we hier op doen, weet ik niet precies. Nee, Foxtrot, nee. Meer radio deze donderdag hemelvaartdag. En kijk eens even naar buiten. Kijk eens naar buiten, zeg. Buiten is het inderdaad... het is behoorlijk zeg maar aan het regenen gewagen in Hoofddorp. En op de radio draaien we natuurlijk muziek van... ik wou eigenlijk een zomersplaatje draaien. Maar pas niet bij het weer.

0: Mooie tekst is, mooie tekst.
1: Ja. Maar liever dat nog,
0: dan het wordt voor zijn kop van de zaken. Jimmy, de eenzame fietser, bezongen door Boudewijn de Groot, hier op Meer Radio. Al bijna 3 uur op deze regenachtige zondag. Donderdag, ben je aan de war, zondag. Ja. We zijn in de jaren 70, we gaan naar april 1970 gaan we. 3 raadsleden stellen vragen in april 1970. Gaat over klachten over het bezorgen van de verkiezingslijsten, behorende bij de oproepkaarten. Het gaat om de Provinciale Statenverkiezingen. Bij veel kiezers zou de kandidatenlijst niet bezorgd zijn. Komt bekend voor trouw. We praten over april 1970. De raadsleden stellen ook vragen over het bezorgen van de oproepkaarten. En de festivalhal in Nieuw-Vennep wordt geopend op 25 april 1970. 1970, we zitten in de jaren 70 bij Meer Radio. En daar vinden we ook onder andere Boney M. She's crazy like a fool.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Sensational 70s. Maurice van Dam.

0: Lijkt wel dierentuin.
1: Maar het is Brian Ferry. Let's stick together op deze druilerige hemelvaartdag. Het is vandaag hemelvaartdag. Wat was ook een hemelvaart? Er kwam iemand van boven of zo, volgens mij. Of er ging iemand naar boven, geen idee, ik weet niet. Kortom, mooie vrijdag. Extra met op de radio, alle muziek uit de jaren 70. Op deze 14e mei, muziek jaren 70. En het laatste nieuws, lokale nieuws uit de jaren 70 ga je ook horen. Wat gebeurde er toen Chic op de radio was?

Echte klank uit de jaren 70. Musket hoor je. Op weer radio. Ja, we zijn live hoor. En hoe live zijn wij? Ik zie namelijk buiten dat de zon een beetje door begint te komen. Zo live zijn wij. Jaren 70. In mei 1970 gaan we even doen. In mei 1970 wordt bekend dat het nieuwe zwembad in Hoofddorp, dat op 2 september 1972 zal worden geopend, gaat heten het Albert van der Zwaard zwembad. En als eerbewijs aan de bij een ongeval om het leven gekomen wethouder Albert van der Zwaard. Hij zette zich volledig in voor de komst van het zwembad en verongelukte toen hij terugkwam uit Den Haag na een overleg over het zwembad. Dat was in mei 1970. En dit zijn de Carpenters. Superstar.

Bell Hall, John and Arts. Rich Girl gaat het over. Ik ben het niet, maar... Het is 4:10 geworden hier op Meer Radio, waar we terug zijn in de jaren 70. En wat gebeurde er in de jaren 70? Heel veel hoor. In mei 1970, het verschil tussen het aantal inwoners, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, is nog slechts 331. Is in mei 1970 in het voordeel van Hoofddorp. Nieuwbouwwoningen type 2 onder 1 kap kost in die tijd, 1970 mei, zo'n 66.500 euro, gulden moet ik zeggen. En 15 dagen Italië per vliegtuig kostte toen 200 gulden. Nou, dat kun je niet voorstellen. Je kunt niet alleen voor opstijgen, denk ik. En 15 dagen Spanje per vliegtuig kostte in die tijd, in mei 1970, 250 gulden. Jeetje wel.

Welkom, welkom bij meer radio in de jaren 70. Waar het inmiddels buiten een raar weer is, het zonnetje schijnt en het regent en het zonnetje schijnt. Dus echt, en het regent, het is echt Hollands weer. Busy Mens Band op de radio, bij meer radio.

0: dag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Dorpskapper Wim Zeeles overleden en horeca mag langer open blijven.

0: tijdens WK. De horecagelegenheden in Haarlemmermeer mogen tijdens de komende WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het WK wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van 11 juni tot en met 19 juli. Door het tijdsverschil worden meerdere wedstrijden 's avonds of 's nachts gespeeld. In Haarlemmermeer mogen de horecaondernemers normaal gesproken bezoekers toelaten tot 2 uur. Tijdens het WK vervalt dit en mogen ze zelf bepalen wanneer ze hun gelegenheid willen sluiten. Het Nederlands elftal speelt de eerste groepswedstrijd op 14 juni om 10 uur 's avonds tegen Japan. Verdere wedstrijden hangen af van de prestaties in de groepsfase. Dorpskapper Wim Celis is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was een vertrouwd gezicht in Hoofddorp. Meer dan 50 jaar stond hij achter zijn stoel in de Herenkapsalon aan de Kruisweg. Met schaar, kam en scheermes, maar vooral met aandacht, humor en tijd voor een praatje. Zijn kapsalon was een ontmoetingsplek waar verhalen werden gedeeld over voetbal, het dorp en het leven. Generaties Hoofddorpers kwamen bij hem over de vloer. Wim kende iedereen en iedereen kende Wim. Op 20 mei is er om 10 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen in de Johannes de Doperkerk in Hoofddorp. Aansluitend wordt de uitvaartdienst gehouden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Op je radio. Of je luistert via het internet, of luistert via de radio, of via DHB Plus. Of je luistert via op de fiets, of op de marathon. Maakt niet uit. Dat is een ander verhaal. Jaren 70, we gaan naar juni 1970. De Haarlemmermeerse brandweer houdt namelijk open huis, een open dag, in juni 1970. Er worden in juni 1970 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De VVD en de CPN winnen. De CHU, PvdA en de PSP die verliezen. Het afschaffen van de opkomstplicht beïnvloedt de opkomst nadelig. Vader en zoon Den Hartog uit Hoofddorp redden in juni 1970 5 mensen van een verdrinkingsdood door hen uit hun te water geraakte auto te bevrijden. Kijk eens, helden. Hoofddorpse helden uit de jaren 70. En ook Hoofddorpse muziek. Nou, we hebben gewone muziek uit de jaren 70. Van meer radio. 7 over half 4, alweer. Dat gaat hard.

0: Zou het echt zijn of... Got to be real, meer radio, Sensation 70s. De 70 jaar, dat rijden we vandaag volgens mij. Hè? En zometeen na mij hebben we bellen volgens mij. Bellen heb je weer, je bent in de studio.
1: Volgens jou heb je bellen?
0: Nee, ik heb geen bellen. Ja, ik heb deurbellen.
1: En Arjan.
0: En Arjan, ja, natuurlijk. Ja. Gezellig. Wat gaan we doen zometeen? Ja.
1: Wij hebben de Domibo. Dus de donderdagmiddag borrel met Sensational 70s.
0: Oh.
1: En wij hebben echt hele lekkere muziek.
0: Ik hoor
1: jij
0: het, ja.
1: Draait lekkere muziek, ja. Maar we gaan gewoon, er komt nog wat aan.
0: We gaan lekker door zometeen na 4 uur met jullie.
1: Hey,
0: leuk. En wie is er bij? Nou, die kan je gewoon niet missen. Deze moet ertussen. Deze zangeres die nu komt, die moet echt in de jaren 70. Die moeten we gewoon draaien.
1: Ja, zeker weten. Het is wel een plaatje met jou, hè. Deze is wel op je lijf geschreven.
0: Dennis Summer, ik voel het, hoor. Ik voel het. Voel jij het ook?
1: Nog niet.
0: Nou, heb ik altijd.

0: kan ook niet ontbreken in deze radioshow. De hele dag jaren 70 hits. Alle muziek uit de jaren 70. En ik had net met een collega even over dat, dat de bijna helft van de muzikanten die je nou hoort, helaas overleden is. Dat is een beetje raar verhaal, maar ja, zo niet.
1: Bellen.
0: Ja. Toch bellen?
1: Nou ja, het is ook een beetje dan een in memoriam. We houden ze in ere.
0: Bellen.
1: We draaien ze nog.
0: Ja.
1: Dus het is ook wel mooi om ze nog even te horen.
0: Hey, trouwens, in juni 1970, de Amro Bank aan de Marktlaan in Hoofddorp werd toen geopend. De Amro Bank.
1: Ja?
0: Nu ABN AMRO.
1: Ja, nee, ik weet het.
0: Lang geleden.
1: Dat is heel lang geleden.
0: Het is jammer dat het geen televisie is, want jij hebt zo'n mooie koptelefoon.
1: Hou op.
0: Ja, dat is jammer. Hé, hey, maar jullie gaan zo meteen, ik ga u zo meteen verlaten. Ik ga u overdragen aan Arjan en bellen.
1: Je kijkt Arjan aan en je zegt bellen.
0: Ja, ik ja.
1: Ik denk dat je een beetje moe. Hij is een beetje
0: ik
1: moe.
0: Denk het wel, ja. Ik ben het laat geworden vannacht, denk ik. Ik laat je achter met een aantal nummers, onder deze van Hot Chocolate.
1: Oh,
0: lekker,
1: fijn.
0: Hè?
1: Ja,
0: lekker.
1: Fijn.
0: Crazy Little Thing, nee, is een andere. Fijne donderdag, fijne hemelvaart.
1: En jij bedankt.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Van kop tot staart.
1: Helemaal.
0: Van de eerste tot de laatste seconde Radar Love. Van?
1: Golden Earring.
0: Golden Earring, ja. En waar is het, welk decennium zijn we beland vandaag?
1: Vandaag zijn we echt beland in de jaren 70. Al de hele dag met Sensational 70s.
0: Ja.
1: Dus van 1970 tot en met 1979.
0: Ja.
1: En dit nummer, daar moesten we gewoon mee beginnen. Want het is natuurlijk ultiem jaren 70.
0: Ja,
1: en Cesar Zuiderwijk, die daar al zo'n gek tekeer gaat achter die drum. Heerlijk.
0: Ja, en nog steeds, hè?
1: En nog steeds. Hij doet het nog steeds.
0: Ja, ja. Wat zijn de jaren 70 voor jou, Bellen?
1: Nou, de jaren 70, over het algemeen staan ze bekend als een kleurrijk en idealistisch en veranderlijk 10 jaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Gekenmerkt door de flower power, het staartje ervan.
0: Ja,
1: hè, de wijde pijpen en opvallende interieuren, oranje
0: lange haren. Ja.
1: Nee, maar ook afro-kapsel. Mijn broers en mijn zusters hadden op een gegeven moment echt een permanentje in hun haar. Ja, dat is allemaal een afro-kapsel. Ja, geweldig. En het was de tijd van de maatschappelijke vrijheid.
0: Ja.
1: En ook crisissen natuurlijk. Ja. Onder andere de oliecrisis en zo. Gaan we het allemaal over hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus deze 2 uur nemen we gewoon mee terug naar deze tijd. Met leuke weetjes en achtergronden. En vooral hele te gekke muziek.
0: Ja.
1: En we beginnen dan in 1972.
0: Nou, niet helemaal. We zijn begonnen op een andere tijdstip met Golden Earring, hè?
1: Ja, die heb ik net genoemd. 1973.
0: Ja, nee,
1: maar we gaan verder.
0: Even scherp zetten.
1: Ja, we gaan verder. Heb jij nog lokaal nieuws uit 1972?
0: Jazeker. In 1972 is de bouw van het nieuwe raadhuis. Zal over 10 jaar van start gaan. Vermoed met de 1972. Dat kan je nagaan, hè? Gewoon een plan van 10 jaar.
1: Ja, ja.
0: Hadden we destijds niet de Russische planeconomie of zo? Dat ding 5 jaar of 10 jaar van tevoren.
1: Het ging gewoon langzamer.
0: Het ging ontzettend langzamer.
1: Of ze hadden toen al hoe noem je dat?
0: Maar goed,
1: uitstootstop.
0: Ondertussen voldoet het niet meer. Mijn vader heeft daar gewerkt. Die was gemeenteambtenaar. Die zat op financiën.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, die heeft heel wat jaren daardoor gebracht. Eerst in het oude gemeentehuis aan de Kruisweg, zeg maar. En later het nieuwe gemeentehuis waar nu C-punt, zeg maar, is. Wat nu gesloopt is, waar het nieuwe wordt neergezet.
1: Ja.
0: En het nieuwe, dat zal pas in 2028 opengaan. Dus.
1: Ja, klopt.
0: We nemen er wel wat tijd voor.
1: Dus in 72 moest het nieuwe nog komen. Het kwam pas in 1982.
0: Klopt.
1: En nu ligt hij alweer plat.
0: Nu ligt hij alweer plat.
1: Ach, kan je nagaan.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook andere leuke dingen gebeurd in 1972. Of andere niet zo leuke dingen. Maar wat wel heel leuk was, dat was dat in 1972 de Temptations uitkwamen met Papa Was a Rolling Stone.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: was echt een geweldige Motown groep.
0: Ja.
1: De grote Motown-stal. Hè? Dat was natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: Ze hadden hits als My Girl, Ain't Too Proud to Be Back en Cloud Nine. Maar vooral Papa Was a Rolling Stone was een succes. Omdat ze op de A-kant hun vocale pak versie en op de B-kant een instrumentale versie neerzetten. En eigenlijk breken ze daarmee het oorspronkelijke nummer, wat 12 minuten duurde, in 2 plakjes. Dus
0: maar dat was nog op een singeltje, dus moest je omdraaien
1: en
0: door
1: te gaan.
0: Ja.
1: Maar weet je, iedereen die hem hoort, die hoort de baseline en die herkent hem meteen.
0: We gaan hem meteen luisteren.

Sensationeel. Net als de hits van toen. De hele dag het beste uit de jaren 70. Dit is Sensational 70s op Meer Radio.

0: En zo gaat hij nog wel even door.
1: Ja, zeker.
0: In het origineel in ieder geval.
1: 12 minuten.
0: Jeetje, kan je er even op dansen, zeg. Ik denk echt, dat je gaat zeggen, gewoon de totale workout dan, toch?
1: Nou, dat is wel lekker. Dat, ja, dat was ook wel de tijd in de disco's. En die video's op een gegeven moment, of was dat die jaren?
0: Nee, dat is later.
1: Dat is later, oké, ja. Nee, ik snap hem.
0: Dit was maar, in de zitkuil, toch? Met z'n allen een beetje heen en weer huggelen of zo?
1: Ja,
0: of,
1: en van die pret sigaretten met
0: met
1: Rubik's Cubics.
0: Ik zat toen op lagere school. Ik ben al van die leeftijd. Over roken gesproken, dat is natuurlijk eigenlijk nu algemeen, is het not done om ergens nog te roken. Maar ik kreeg nog in mijn kastje met een in mijn laadje van mijn schoolbankje. Bij een ouderavond, als mijn ouders geweest waren. En dan zat er de volgende ochtend zat er natuurlijk iets in je laadje. En er zaten bij mij daar chocoladesigaretten. Kun je je voorstellen?
1: Met Sinterklaas kreeg je dat ook. Ja, dat is toch verschrikkelijk.
0: Geweldig,
1: Nee, dat is echt, ik kan me nog herinneren dat mijn leraren op de middelbare school zelfs gewoon echt naar scheikunde leren. Die zat gewoon zijn sigaretjes te paffen in het lokaal, hoor. In het scheikunde lokaal.
0: Ook nog eens een keer. Explosiegevaar. Ja, precies.
1: Dus, maar kan je nagaan. Ja. Het zijn bijzondere jaren. Wij nemen je helemaal mee.
0: Ja.
1: En ik hoop dat je een beetje geniet van de mooie muziek die we er ook bij zetten. Want de volgende bijvoorbeeld is uit 1974. En we hebben leuk lokaal nieuws ervoor.
0: 74. Ah, die heb ik hier niet staan.
1: Dus nee, ik wel.
0: Kijk gelukkig. Maar. Ik zie hem. Ja, het Hoofddorps beste paard. Buitenzorg. Wint in juni 1974 de race om de Gouden Zweep. En krijgt een klontje van Prins Bernhard.
1: Helemaal geweldig.
0: Geweldig.
1: Die naam ook, Jojo Buitenzorg. Dat was volgens mij ook een naam voor iemand die een beetje sloom was of zo. Dat is heel raar.
0: Precies.
2: Ook al Jojo Buitenzorg.
0: Precies, en echt een André van Duin typetje uit die tijd.
1: Maar ook uit 1974 Roger Clover. En die was een bassist van Deep Purple voordat hij eruit gekikt werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Daarna liep hij een beetje te dwalen. En hij kwam op een gegeven moment op een rare manier in een solo-project terecht. En dat liedje dat ging gepaard met een geanimeerde videoclip waarin een kikker een luid speelt en dieren verzamelt in het bos voor het aankomende bal. Iedereen kent die clip. Roger Clover, Love Is All.

0: Love is all, van Roger Glover. Zijn er tegen bellen. Dit was een van de eerste nummertjes op tv waar het idee bij was, zeg maar, dat het echt een soort van videoclip was.
1: Het was een film.
0: Ik werd echt naar de tv getrokken door mijn moeder van, kom eens even kijken. Dit is hij weer op tv, weet je wel.
1: Ja, dus, ja. En dan moest je echt weer een hele week wachten bij Top op voordat hij weer kwam.
0: Precies. Ja,
1: ja, zo ging dat.
0: Oh, zo ging dat.
1: Wij vertellen echt uit een oude doos nu, maar goed, maak niet uit.
0: Gaan we weer. ik wil nog even melden dat we, dit is Essential 70s. Eigenlijk zijn wij op dinsdagavond horen met sluimertijd.
1: Hè,
0: Het kleine uurtje overgang van de dag naar de nacht.
1: Ja.
0: Met ook eigenlijk vergelijkbare opzetten, muziek. Lokaal, internationaal en gewoon lekkere muziek.
1: Ja.
0: Maar nu is het einde middag. Het is, we hebben het gedoopt tot de Domibo.
1: De Domibo.
0: Van de jaren 70.
1: Op de Hemelvaartsdag.
0: En wat blijkt, bellen neemt eigenlijk altijd wel wat lekkers mee voor de uitzondering. De uitzending. nee, het is geen uitzondering. Het is gewoon altijd eigenlijk wel zo. Maar ik ga het toch even benoemen. Ik heb hier lekkere worstjes staan. Blokjes kaas. En een heerlijk bakje met, ik denk, knoflook olijven.
1: Ja.
0: Wat hoort niet in het rijtje thuis voor de jaren 70?
1: Weet ik eigenlijk.
0: Ik denk de olijven, dat die er nog niet waren.
1: Echt niet?
0: Ja, ik heb zo'n vermoeden. Ik weet het niet zeker.
1: Was wel Spanje, daar kwamen de olijven wel mee, hoor. Iedereen die ging op vakantie in een Datsun naar, hoe heet het, de Costa Brava.
0: Ik heb af en toe toch moeite om de projectie te doen als het nou 70 of 80. Maar je kan helemaal gelijk hebben, hoor.
1: Maakt niet uit. Wij gaan trouwens door naar 1976. Ja. Maar even kijken. Naar het nummer Call Your Own Way van Fleetwood Mac.
0: Ja.
1: En dat was net als de meeste nummers op Rumours. De tekst over de persoonlijke spanningen in de relaties tussen de bandleden. Buckingham schreef Call Your Own Way als reactie op zijn breuk met Fleetwood Mac zangeres Stevie Nicks. Want daar had hij een relatie mee. Dus die vochten hun fetus uit via muziek.
0: En af en toe ging het weer even. En dan deed ze weer een concert. En dan was het een paar concerten goed. En dan ging het weer uit elkaar. En het is,
1: Het heeft wel goede muziek
0: Het heeft absoluut goede muziek opgebracht. Ja.

0: Go Your Own Way van Fleetwood Mac uit de jaren 1976. Ook even de 70 jaren.
1: Ja.
0: We stappen even door naar het volgende jaar, 1977. Met wat tragische nieuws. Maar ik denk dat iedereen die nog op zijn Netflix heeft staan niet meegemaakt heeft.
1: Zeker wel.
0: Dit was de vliegramp op Tenerife. 27 ja. maart 1977. Ik weet het nog heel goed.
1: Ja.
0: Ik werd 's morgens door mijn moeder even in bed geroepen. Sliep nog even. Ik sliep niet bij haar, maar ik kwam uit mijn eigen bed. Ik kon er even bij liggen. En ze had het een radiotje 's morgens naar zijn bed staan om het nieuws alvast een beetje te horen. En ze vertelde wat er gebeurd was. En dit was natuurlijk een vreselijke ramp. Met nog nooit zoveel mensen die in één keer, in één klap gewoon omgekomen zijn bij deze ramp.
1: 583 mensen bij een vliegramp.
0: Bij een vliegramp. Ja,
1: tot op de dag van vandaag nog het meeste aantal mensen bij een vliegramp.
0: Ja, twee toestellen die door een onbeschrijfelijke fout tegen elkaar aangekomen zijn. En wat we ervan gezien hebben op tv destijds, dat was natuurlijk vreselijk.
1: Ja.
0: En het was ook nog vreselijker omdat het een KLM-toestel was. Waar zeker in Batuverdorp, laat ik het zo zeggen, de vakantie daar naartoe, of hier was het nooit terug. Heel wat gezinnen uit Batuverdorp zaten erin.
1: Ja,
0: en, dus dat heeft echt het dorp toen in een diepe rouw gedompeld. Het is... Je kan er lang of kort bij stilstaan. Het is gewoon echt door een noodlottige samenloop van omstandigheden gebeurd.
1: Dichte mist, dichte miscommunicatie.
0: En
1: de gezagvoerder die Jacob Veldhuizen van Zanten begon met opstijgen.
0: Ja.
1: Terwijl het andere vliegtuig, dat was een Pan Am Boeing, die stond nog op de startbaan.
0: Ja.
1: En ik weet nog dat 's nachts die lichamen teruggevlogen worden. Want toen was er nog niet zo verschrikkelijk veel luchtverkeer als dat nu was. En dat vloog over Amsterdam-West heen, Batuverdorp heen. Ja, de luisteraars zullen het merken aan ons. We hebben allebei zoiets van ook onze tem stak meteen in.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk dat we nu heel snel door moeten gaan met het Duitse blokje.
0: Ja, dat is even een contrastrijke overgang.
1: Ja, een contrastrijke
0: maar
1: overgang.
0: Misschien wel even goed, want anders blijven we weer in hangen. Dus dat moeten we niet hebben. Het is voorbij. Er zijn heel veel leerpunten uitgehaald, waardoor het eigenlijk niet meer kan gebeuren.
1: Ja,
0: dat is dan weer het goede nieuws.
1: Dat is het enige positieve eraan.
0: Ja.
1: Dat is ook waar.
0: Maar het Duitse blokje...
1: Ja, ook uit 1977. Dus in hetzelfde jaar. Ich bin wie du. En dat is een nummer van Marianne Rosenberg. En dat verschijnt op heel veel compilatiealbums met slager en feestmuziek. zogeheten de foute muziek uit de jaren 70. En het is tevens een aantal malen opnieuw uitgebracht. In ik weet niet hoeveel andere versies. Maar ik zelf als je oordoppen dicht bijhouden. Want in je oren dicht doen. Want ik ga meezingen. Ich bin wie du.
2: Van pop tot rock, tot de warmste soul en disco. Beleef de jaren 70 opnieuw, op meer radio.

0: In de categorie, dat hebben we ook weer gehad.
1: Oh, nee hoor, het is zo heerlijk om mee te blaren. Heerlijk.
0: Dat wel. Ja, ja, dat is absoluut waar.
1: Ja. Hemelvaartdag is altijd bij uitstek. Zo'n dag dat je je radiootje buiten neerzet. Ja. Of daar waar je aan het klussen bent. Of je tuin aan het doen bent. Ja. En als er dan zo'n nummer komt...
0: Dan stop je ermee, hè?
1: Dan, nee, dan ga je meezingen. Dan krijg je energie van. Het is geweldig.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik heb er nog eentje voor je. Uit 1977.
0: Het is geen... het is eigenlijk een sniebel, hè? Er is gewoon geen veto over.
1: Nee.
0: We gaan het gewoon doen.
1: Niet,
0: en wat gaan we doen, Bella?
1: Nou ja, ik heb in ieder geval voor jou nog een stukje lokaal en landelijk nieuws. Ja. Wat je mag vertellen.
0: Ja. Even kijken, dat was in 1977. De gemeenteraad vraagt premier Den Uyl in juli 1977... om een snelle beslissing te nemen over een tweede nationale luchthaven. En in de Haarlemmeer start de KabelTV in november 1977.
1: Dat klopt, en daar kun je op adverteren.
0: Ja, we hebben nog steeds KabelTV, toch?
1: Jawel, dat is ook zo. Maar het was dan ook echt zo'n kabelkrantje, weet je wel.
0: Oh ja. Ja. Maar dat ook omdat overal die kabels werden uitgelegd natuurlijk. Ja. Dat was nog het hele antennepark over op dak.
1: Ja.
0: En dat werden kabels in de grond, dat klopt. Ja.
1: En dat scheelt ook wel. Dat scheelt een hele hoop. Ja. En uit 1977 komt deze plaat. Het is het nummer De Vlieger van een André Hazes. Hij schreef het gevoelige relaas met zijn neef, Tony Leroy. En inmiddels overleden Nico Haak. Nou, wie kennen we nog wel, hè? Nico Haak.
0: Honky-tonky.
1: De Vlieger heeft de positie van een beetje verliefd in 1981... als grootste meezinger in de discotheken en cafés overgenomen. Er is zelfs een après-ski-versie ervan.
0: Zo.
1: Het is echt de ultieme smartlap. Dus daar komt-ie, André.
2: Sensational 70s, Arjan en Bella.

zelfs in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Wat een tragiek, Bella.
1: Ach, een heerlijke smartlap.
0: Ja, ja. Echt met recht een smartlap.
1: Ja, die kun je zo lekker meezingen.
0: Absoluut. Nou, we stonden hier wel mee te zwongen, zeg maar.
1: Zwongen, zwingen. Ja. Zwingen en zongen.
0: Ja, het café is geopend. De Domibo is er. Ja,
1: volledig.
0: Volledig.
1: En we gaan nog even door, hè.
0: Is dat zo?
1: Ja, het Nederlandse blokkie.
0: Het Hollandse blokkie.
1: Het Hollandse blokje. Malababa. Komt eraan, van Rob de Nijs. Ja. En Lennart Nijg die heeft het geschreven. En het grappige verhaal erachter is dat Lennart had het schilderij Het Zigeunermeisje gezien van Frans Hals. Ja. Met daarop een vrolijke prostituee. Maar hij dacht dat dat het schilderij van Malababa was. Dus hij maakte er een leuk liedje erop met de tekst over Malababa. En Frits Spits, onze guru, naast onze Tom van Dranen natuurlijk, constateerde in zijn standaard dat Nijg en Hals versie niet geheel overeenkomen. Hals schilderde haar als brunette in beide schilderijen en heeft het over een lekkere kont. Hals komt niet verder dan haar middel op beide schilderijen. Hij stelde met zijn tekst de schijnheiligheid van de gelovigen aan de kaak. Weet je wel, door de week naar de hoeren en zondags naar de kerk. En het zeentje in het zakje doen om de zonde af te kopen. Helaas is Rob de Nijs niet meer onder ons. Ja. In 2025 is hij overleden. Ja. Maar nog net tijdens zijn leven heeft hij kunnen zien de première van zijn musical Malababa, waarin zijn rijke oeuvre gezongen wordt en gespeeld wordt. En wij gaan weer lekker meezingen met Malababa.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Zo is het maar net.
1: Heerlijk. Echt.
0: Ja.
1: Soms is het heel fijn om die oude nummers even lekker weer terug. En je zingt ze ook allemaal mee. Tenminste, ik wel.
0: Ja, zeker. Ja. Dus, wij zijn er ook op bekend dat we hem zoveel mogelijk helemaal draaien. Dus
1: ja,
0: van
1: zeker.
0: Kop tot staart. En dat niet al te veel tussendoor gepraat wordt.
1: En niet door de intro en de outro.
0: Ja, dat moet nog een beetje leren af.
1: Af en toe wel.
0: Ja.
1: We gaan door in 1974. En dat is een nummer wat ongelooflijk aan mijn hart ligt. Bob Marley met No Woman Will Cry. Hij geeft de credits aan Vincent Ford, een vriend uit Jamaica, die hem in de beginjaren aan uit de brand hielp. Dus dat betekent dat hij de recettes ervan kreeg. Het nummer verschijnt voor het eerst op Natty Dread, het album uit 1974. Maar het wordt pas echt bekend in de live uitvoering, zoals die hier nu te horen is op het album Live in 1975. Het lijkt op het eerste gehoor of gezicht op een macho nummer. Geen vrouw, geen zorgen. Maar Marley heeft het juist over de kracht van een Jamaicaanse vrouw. En dat was ook het eerste wat ik erin hoorde. Misschien moet ik daar een vrouw voor zijn of zo.
0: Ja, misschien heb je de antenne voor, ik weet niet.
1: Het is trouwens niet de live versie die we draaien. Maar het is wel een ontzettend goed nummer.
0: We gaan er meteen weer door, toch?
1: Ja.

0: Dat bedoel ik.
1: We zijn gewoon te laat. We zitten gewoon zo naar de muzieklijst te kijken van, goh, wat is hier mooi?
2: Ja, het is gewoon helemaal te gek.
1: Maar ook, wat moeten we er iedere keer uit schrappen? Nou, we gaan maar gauw door met, wat dacht je van Lola van de Kinks?
2: Lola Live, ja. Ja, dat is ook een mooi verhaal wat erachter zit.
1: Ja.
2: Dus een ontmoeting met een man en een zelfverzekerde vrouw, Lola. En dat blijkt uiteindelijk een transvestiet of een transvrouw te zijn. Mm. En het nummer beschrijft de verwarring, maar ook de fascinatie en uiteindelijk de acceptatie door de ik-figuur. Nou, hoe mooi kun je het hebben?
1: Ja, absoluut.
2: Kunnen we nog wat van leren? Dit was 1970.
1: Ja, we gaan er meteen mee door.
2: Yep.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Sensational 70s. Arjan en Belle.

0: Sunshine Moonlight. Good times. Blame it on the Bokkie. De Jacksons uit 1978 maar liefst.
1: Ja.
0: Het is alweer een tijdje geleden. Maar de hele dag staat in het teken van de jaren 70. En wat gebeurde er allemaal nog meer in 70?
1: Ja, we gaan gewoon verder in de tweede uur met de lekkerste muziek uit de jaren 70. En er is zoveel om uit te kiezen. Maar er waren ook andere dingen waar je denkt van, oh, dat is typisch jaren 70. Ja. Zoals er zijn. De mode, de wijde pijpen, de hotpants, de plateauzolen of platformzolen, zigeunerjurken en, zo fijn ook, de polyester kleding waar je helemaal je de tandjes in zweten als je in de disco stond. En het interieur, we hebben het er al over gehad natuurlijk, dat oranje en het bruin. Wij hadden echt een combinatie van paars, bruin, oranje en groen, appeltjesgroen.
0: Ik miste nog eentje.
1: Welke?
0: Het jute behang.
1: Ja, het werd zo lekker stof zat te verzamelen en zo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En vergeet niet, ik heb in die tijd ook leren macrameën. Want je moest natuurlijk wel een macrameën plantenpot kunnen macrameën.
0: Nou, kijk
1: voor je
0: eens
1: handplant.
0: Aan. Waren dat dezelfde dingen die ook om een wc-rol zaten? Of,
1: Ja, nee, dat waren weer gehaakte apparaten. Van die dingetjes ook uit die tijd. Ja. In het oranje vooral.
0: Ja.
1: En een zitzak. Heb jij nog een zitzak gehad?
0: Nee.
1: Nee, je kon echt, die zat aan mijn kont geplakt. Ik zat altijd in mijn zitzak. Heerlijk, heerlijk. Dus, nou even, jullie zijn weer in de sfeer van de jaren 70. We zijn er weer. En we gaan dit uur ook lekkere muziek draaien. We zijn begonnen met Blame It on the Bokkie. Geschreven door Mick Jackson, geen familie van.
0: Nee.
1: En het was eigenlijk eerst bestemd voor Stevie Wonder. Die wilde hem niet. En toen werd het voor de Jacksons maar doorgeschoven. En die maakte er een mega hit van. Dus, en daar zitten we nog van te genieten. Vind je niet?
0: Ja, zeker. Maar we hebben hem al gehad.
1: Ja, nee, ik was nog even aan het vertellen dat we daarmee begonnen waren.
0: Ja, ja.
1: En we gaan door met... Ja, dit is ook zo eentje.
0: Ja, uit hetzelfde jaar notabene.
1: Ja, nou, weet je, het gaat over Le Freak in Chic. En er zat zo'n dansje bij.
0: Ja.
1: En dan stond je in de soos vroeger, die blauw stond van de rook.
0: Ja.
1: En er werd gewoon in de pauze werd de bier geschonken. Dat kon toen allemaal nog, hè?
0: Ja,
1: het is echt dat wij hier nog levend zitten. Dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Maar goed, het is een nummer van Le Freak. En het is geschreven omdat de schrijvers de toegang tot de toen bekende club Studio 54 werden ontzegd. Mm-hmm. Ze waren zo pissig, want ze waren uitgenodigd door Grace Jones. Nou, dat was ook een bekende in die tijd. En die hebben binnen no time een liedje gezongen. En eigenlijk was Le Freak. Dat was eigenlijk officieel fuck off.
0: Echt, is het zo?
1: Echt waar.
0: Oh.
1: Echt waar. Nou ja, uiteindelijk konden ze dat natuurlijk niet uitbrengen. Nee. Dus ze hoefden alleen maar te veranderen van fuck off naar Le Freak. En toen was Le Freak geboren.
0: Ja, met de loopjes al van Nile Rodgers, toch?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, dus we gaan er even naar luisteren. Le Freak, chic. Oh.

0: Freak Out, Le Freak van Chic.
1: Van Chic?
0: Ja, je wordt er ziek van. Nee, nee, nee, integendeel. Dit is echt de dansplaat van de jaren 70. Naast zoveel meer. Want het is ook een beetje de overgang van funk en soul naar disco eigenlijk. Hè, wat in de jaren 70 plaatsvond. Ja. Was dit disco? Was dit...
1: Ja, funky disco.
0: Ja, er zit wel een boemklap in, hè?
1: Ja, dat is het wel. Ja, je kan er onwijs leggen. In de disco's werd hij goed gedraaid.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus, en de volgende plaat werd ook mega gedraaid.
0: Ja.
1: Dat was echt helemaal... Later is het verguisd, hè? Omdat zij de muziek dood zouden hebben gemaakt. Maar we hebben het over Staying Alive van de Bee Gees uit 77. De film Saturday Night Fever, die ik toen nog niet mocht zien. Maar wel naartoe gekeken heb. Omdat ik die jong was.
0: Je was toch niet gehoorzaam, hè?
1: Het was voor de Bee Gees weer een doorbraak. Een tweede leven als gezegd. Want daarvoor waren ze ook al heel erg succesvol. In 2003 overleden Maurice Kibb, een van de drie broertjes. Die zegt erover, we waren blauwogige soul voor de film. En toen de film uit was, waren we ineens de koningen van de disco.
0: Ja,
1: dat is toch geweldig.
0: Ja.
1: Dus lekker, Staying Alive. En je kan er ook iemand op reanimeren, heb ik gehoord.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb zo'n reanimatietraining gehad. En inderdaad, dan kan je een deuntje in je hoofd nemen. En dan
1: deze.
0: Pompen geblazen. Ja, Staying Alive, de Bee Gees.

0: Staying Alive Bee Gees uit, wat was het ook alweer, 1978, 79?
1: 77.
0: 77, ja, gewoon drie keer prikkers raakt, toch? Ja. Goed, 1973 is het volgende plaatje, maar ook even een kapstokje voor een belevenis in de wereld in 1973.
1: Nou, vertel.
0: Ja, we beleven het eigenlijk nu een klein beetje opnieuw.
1: Oh.
0: Ja, als jij regelmatig aan de tank staat, dan weet je dat je op dit moment de hoofdprijs betaalt voor,
1: voor alle producten
0: zeg maar, die je nodig hebt.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ze zuurstof verkopen. Nou ja, ik kan
1: nee,
0: die banden
1: ik moet aan het zuurstof dan, als ik die prijzen zie.
0: Ja, dat zeg ik. Dan kun je toch zo'n bandelpompmachine even pakken. Dan, nee, even zonder gekheid. In 73, en ik denk dat een hoop mensen die dat decennium meegemaakt hebben nog kunnen herinneren. Het was ook het jaar van het kunnen. Zo rolschaatsen op de snelweg.
1: Heb ik gedaan, ik op ook. De A10.
0: Ja, ik op de A4. Dus dat was de oliecrisis.
1: Ja.
0: En toen heeft de regering, Den Uyl, heeft destijds gezegd van, nou, dan gaan we gewoon de vraag drukken. Want de prijzen worden te hoog, we kunnen het niet aan. We moeten daar wat mee. En toen heeft men besloten om de
1: autoloze
0: zondag in te voeren. Naast een tal van andere maatregelen die ik niet kan herinneren. Maar,
1: nou, die autoloze zondagen, die herinneren we wel. Zeker wel.
0: Ja, ja.
1: En het was wel lekker rustig ook. Hè?
0: Het was super rustig. Het was al niet druk op straat natuurlijk. Hè, want
1: nee.
0: We hadden, ja, vergeleken met nu. Je kon er rustig op straat stoepen, een ticketje, noem het maar op, voetballen doen. Maar dat, ja, tegenwoordig kan het allemaal niet meer natuurlijk, met drukte. Dus,
1: Nee, het was een beetje vergelijkbaar. Ik moest eraan denken toen in de coronatijd, als, na 9 uur, als ik terugkwam van het programma, dan was het ook helemaal stil op straat.
0: Aha.
1: En daar leek het wel een beetje op.
0: Ja.
1: Maar het volgende plaatje, Dirty Old Man van de Three The Queers, komt ook uit 1973. En het is het eerste nummer waar alle drie de zangeressen op de voorgrond treden. Omdat ze alle drie even goed zijn. Het zijn de architecten van die kenmerkende Philly sound.
0: Ja, ja.
1: En dat was de tussenstap van Zoll naar disco. Hij schiet in de winter van 1973-74 naar de top van de Nederlandse hitlijsten. Dirty Old Man, Three The Queers.

0: Dirty, Dirty Old Man, The Three Degrees. En uit 1979.
1: Met de groeten aan Maurice. Dag Maurice, hou van je.
0: Ja, vandaag mag het toch? Ja,
1: vandaag mag het.
0: Wel. Ja, 1979 was ook voor Battenverdorp weer een bijzonder jaar. Toen is namelijk het Haarlemmer Lyceum afgefikt.
1: Oh!
0: Ja, dat was toen nog een middelbare school. Vrij groot ook wel.
1: Niet te verwarren met het Haarlemmer Lyceum in Hoofddorp?
0: Nee. Dat was er uiteindelijk ook. En daar is het allemaal samengeklonterd. Toen er op een gegeven moment te weinig jongeren meer waren in Battenverdorp. En die gingen toch allemaal naar Amsterdam op school. Dus ja. Amstelveen.
1: Ja, klopt.
0: Maar in 1979 dat was een school opgebouwd uit houten noodlokalen. Volledig. En is ook volledig in as gelegd. Dus er was niks meer van over.
1: Nou, wat wij altijd opviel, dat er heel veel noodlokalen en houten noodscholen waren.
0: Ja.
1: En dat zouden dan permanente scholen worden, nieuwe scholen. Ja. Maar die zijn er nooit van gekomen.
0: Nee, maar het is ook lastig plannen natuurlijk. Hè? Want op een gegeven moment heb je een nieuwe wijk. Daar komen mensen in te wonen. Die gaan op een gegeven moment kinderen krijgen. Die kinderen groeien allemaal dezelfde leeftijd op. Dan heb je een tekort aan scholen. En vervolgens dan gaan ze weer weg. Dan heb je weer een overschot. Dus het is...
1: Ik heb wat in noodgebouwen gezeten inderdaad ook. Mm-hmm. Dat klopt inderdaad. Ja. Maar over 1979, want dan komen we ook weer een heel leeg blokje tegen. En we moeten ze niet verwarren.
0: Ja, ja, ja.
1: Het eerste nummer is van Earth, Wind and Fire. En het tweede nummer is van Earth and Fire. Nou, daar hebben we het over. Het eerste nummer is Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire. Het is de grootste hit voor deze funk act. Ze komen in 1979, maar ze blijven steken op de vierde plek. En het gekke is dat Earth, Wind and Fire, dat is in mijn herinnering een mega band, heeft nog nooit de eerste positie gehaald. Er is nog nooit op nummer 1 gestaan. Dat is toch wel heel gek. Dit nummer brengen ze samen uit met het gospel trio The Emotions.
0: Oh ja.
1: Drie zingende zusters die ook uit Chicago komen. En die hoor je ook op de achtergrond zingen.
0: Zeker, maar die hebben ook eigen hits gehad.
1: Zeker wel. Ja. En even een sneak peek naar het plaatje daar achter, onze Nederlandse Earth and Fire.
0: Ja,
1: die heeft natuurlijk geweldige progressieve pop- en rocksummers nummers gezongen.
0: Ja.
1: Seasons. De band neemt in 1978 een aantal nieuwe demo's op. En één daarvan is het nummer Weekend. Nou,
0: wat een klapper.
1: Elke man, serieus. Elke man, als je zegt van Earth, Wind & Fire Weekend, dan zeggen ze al eerste de strakke blauwe catsuit van zangeres Johnny Kaagbaan in het tv-programma Top Op. Want die is niemand vergeten. Dus Earth, Wind and Fire en Earth and Fire.
2: Dit is Meer Radio. Sensational 70s.

0: Johnny Kaagman van Earth and Fire. We hadden het net over dat blauwe pakje, maar ik ga niet herhalen wat ik toen zei.
1: Nee, zeg maar niet. Nee, gaan we niet doen. We gaan gewoon weer verder.
0: We gaan door
1: naar 1974. Mm-hmm. En het is ook, ja, iedereen, als je het begint hoort, dan weet je meteen wie het is. Ja. Die stem is The Walrus of Love, heet hij. Het is Barry White, First, Last and Everything. Het is eigenlijk een country liedje. En die lag al 20 jaar op de plank voordat Barry White hem opnam. En als country liedje. En hij liet het horen aan een producer. En die lag helemaal gevouwen. Die zei, wat heb je nou? Oh, toen zei hij, ik geef me 2 weken en ik maak er een disco hit van. Dat heeft hij gedaan.
0: So be it, yeah.
1: En hij heeft 100 miljoen platen ermee verkocht. Dus, moi. Het is wel een dikke hit.
0: Het is wel een dikke hit, ja.
2: Sensational 70s. Arjan en Belle.
3: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Noemde jij hem nou de zingende walrus?
1: Ja, dat was zijn bijnaam.
0: Ja.
1: Ja, echt.
0: Dat kan toch niet, joh.
1: Ja, maar hij heeft die hele lage stem. Ja. En het is niet qua postuur, maar omdat hij zo'n hele lage stem heeft. En als je in een walrus hoort, die heeft hetzelfde timbre als hij.
0: Nee, ik gooi het even op het visuele, eerlijk gezegd.
1: Ach, jeetje, ja. Het is weer mis. Het is weer mis.
0: Nou ja, toen we net over de Jurnie Kaagman hadden, toen ging het ook eventjes...
1: Ja, nou misschien, ik heb er nog eentje voor
0: je. Is dat
1: je.
0: Zo?
1: Ja, uit 1976. Op 8 september 1975 neemt de Zweedse formatie Dancing Queen... Nou, dan weet je al over wie ik het heb. ABBA natuurlijk. Onder de werktitel Boogaloo. Bijna een jaar later wordt de single alsnog uitgebracht als Dancing Queen. Dus we hadden eerst Boogaloo. En nu weer Dancing Queen. Oké, ik hou op met zingen. De hit wordt voor het eerst opgevoerd tijdens de Zweedse televisieshow Mr. Trendsetter. Dat is ook zo'n hippe naam. Ook mogen zij bij de koning komen zingen. Want de vier bandleden die waren toen... al heel erg beroemd, omdat ze gewonnen hadden bij het Songfestival met
0: Waterloo.
1: En die roem die oversteeg al alles eigenlijk. Je mocht het niet leuk vinden, want het was niet hip. Maar ABBA was wel ontzettend goed.
0: Zo, echt wel.
1: En op een gegeven moment ging de koning trouwen met zijn burgemeisje. Ja. Toen ook nog. En zij waren aanwezig, ABBA, op het huwelijk van de koning. En helemaal in pak zongen zij dus Dancing Queen.
0: Is dat nou de clip geworden uiteindelijk?
1: En dat is de clip geworden.
0: Ja, dat is heel fraai was dat.
1: Ja, heerlijk nummer. Dus,
0: we gaan er naar luisteren,

0: Dancing Queen, ABBA, 1976. We zouden bijna vergeten dat er in 1976 ook nog nieuws was in de Haarlemmermeer.
1: Ja.
0: Ja, ik moest eventjes zoeken. Althans, dat heb jij voor mij gedaan. Ja, dat is altijd zo makkelijk voor mij. Wat heerlijk om een redactrice producer te hebben die gewoon alles zo tot het puntje voorbereidt.
1: Ook dit ga jij leren.
0: Ja, nou, ja. Ik ben een gemakzuchtig mens af en toe. Zal ik de techniek blijven doen dan?
1: Ja, is goed.
0: Ja, oké, doen we dat zo.
1: Nou, vertel, 1976,
0: wat
1: gebeurde
0: er? Ja, bij Gemaalde Lijn, daar werd een voetgangersbrug geplaatst.
1: Oh.
0: Je hebt op zich heb je de ringvaart, heb je Gemaalde Lijnen en heb je een paar honderd meter niks. En dan heb je eigenlijk een hele kilometer of zo tot aan de Schipholweg.
1: Ja, klopt.
0: En er was dus eigenlijk helemaal geen verbinding om de twee delen van het dorp Lijnen elkaar te verbinden. En toen hebben ze daar een fietsers-voetgangersbrug aangelegd. Dat in ieder geval de reistijd om elkaar te bereiken op die manier aanzienlijk verkort is.
1: Maar daarna is er ook wel een autobrug gekomen? Of
0: nee, nee, het is een fiets- en voetgangersbrug gebleven. Maar je kunt nog steeds zeg maar om het gemaal heen rijden met je auto als je wil.
1: Oh ja, ik weet het.
0: Maar het is meer voor de wandelaars en de fietsers. En het is ook een doorgaande route, een fietsroute van Battenverdorp en Zwanenburg. Ja, op die manier klopt. Die doorgetrokken is.
1: Ja, dat klopt. Is die al zo lang? Jeetje mina.
0: Ja, ja, ja.
1: Hey, we gaan door naar 1979.
0: Dat alweer, jeetje.
1: Ja, ja, eventjes weer. We gaan heel de jaren 70 links en rechts kriskras door.
0: Ja, ja.
1: En het gaat over drie zusjes. We hebben wel steeds drie zusjes hè, in dit uur. Het gaat over de zusjes Sledge. De Sister Sledge in dit geval. Lost in Music behaalt namelijk de top 20 in Nederland in 1979. En dat doen ze ook met de twee andere singles van het album We Are Family. Mm-hmm. Waar het gelijknamige nummer ook, We Are Family, opstaan. En He's the Greatest Dancer. Nou, daarna zitten ze in het collectieve geheugen. Je kan er niet meer omheen. Nile Rodgers, daar is hij weer. En Bernard Edwards van Chic schrijven, produceren en arrangeren het nummer. Het is ook weer een disco-klapper. Dus pak je dan schoenen en gaan we weer.

0: Lost in Music, Sister Sledge uit 78.
1: Ga ik even voor je nakijken. Ja, echt in 78.
0: 79, na een jaartje gesmokkeld, gesprokkeld.
1: Nee, 78 was 78. Het.
0: En weet je wat ook in 78 gebeurde?
1: Nou, vertel.
0: Ja, ik breng het vrolijk, maar het is toch wel weer even een ernstig feitje geweest.
1: Blijven lachen.
0: Nee, het was toen echt wel een dingetje.
1: Vertel.
0: We hadden in Batuverdorp heb je de Slotenweg. Dat is een doorgaande route.
1: Ja.
0: En daar toen lag toen nog de A9. Hij is inmiddels weg.
1: Ja, hij is verplaatst.
0: Hij is een beetje naar beneden verplaatst. Ten zuiden eigenlijk, naar het zuiden verplaatst, laat ik het zo zeggen. Maar toen was er de Slotenweg, die had, de A9 ging er overheen. En dat viaduct was eigenlijk een beetje aan de lage kant.
1: Dat ken ik nog, ja.
0: En wat is er toen gebeurd? En later is het nog vele malen herhaald door alle andere vrachtwagens. Er heeft zich toen een tankwagen klem gereden onder het viaduct. En die klein tankwagen die zat vol met ultragas.
1: Oh.
0: Dat is uitermate explosief.
1: Ah.
0: Dus, nou ja, daar sta je dan. Dat ding lekt. Hè, is echt kapot gereden.
1: Oh, echt?
0: Dus, dat was, ja, het heeft nog zelfs het NOS-journaal. Misschien heette het toen anders, weet ik niet meer. NTR-journaal of zo. Hij heeft het ook nog gehaald. Dat echt de boel werd ontruimd. Mensen geëvacueerd. De brandweer aan de slag gegaan om dat ding leeg te tanken. En vervolgens is Amsterdam, of Batuverdorp, en daarmee misschien ook wel Amsterdam, want als zo'n ding ontploft,
1: ja,
0: heb je echt wel een dingetje natuurlijk. Ja. Is aan een ramp ontsnapt.
1: Dat zeker wel. Maar wist je trouwens dat die dat blusspul wat ze toen gebruikt hebben, dat het vol zat met PFAS?
0: Ja, weet je.
1: In die
0: ik heb destijds fikkie gestoken met eteniet, want dat klapte zo lekker uit elkaar in het vuurtje.
1: Oh, dat was jij?
0: Dat was ik.
1: Ah. Oké, okay, nou, nee, ja, dat
0: wist je allemaal niet, joh.
1: Nee, het lijkt een aardige jongen, maar ondertussen.
0: Ja.
1: We gaan snel door. Ja. En door. Het volgende nummer is uit een film. In 1978 is de soulvolle verfilming van de Broadway musical The Wizard of Oz een enorm succes. Diana Ross en Michael Jackson spelen de hoofdrollen. The Wizard of Oz vertelt het verhaal van Dorothy, gespeeld door Diana Ross. Het meisje dat wegloopt met haar hond. Hoe heet hij ook? Toto. En in een tornado belandt. En die tornado voert haar weg naar het magische land van Oz. En eigenlijk is het een boek, een roman van L. Frank Baum. En die heeft ook enkele vervolgen gehad. En dat was al een boek uit 1900. Maar de klapper die uit die film kwam, was toch wel dit nummer, A Brand New Day.
0: Over dansplaat gesproken. Jongen.

0: Wat een geweldig nummer was dat, hè?
1: Ja, dat is helemaal feest.
0: We zijn bij het einde gekomen ook. Maar ik kan me niet herinneren dat wij zoveel gedanst hebben tijdens een uitzending.
1: Ja, nou ja, ik dans altijd, maar jij wat minder. Maar ik heb jou ook nu zien dansen.
0: Ja, er zit, de spieren zijn los.
1: Ja, dus, we kunnen zo rollen zo de avond in. En het was me een waar genoegen. Ja. De Seventies gaan nog even door. Deze speciale uitzending. Fantastische 70 jaren. En dus blijf alsjeblieft nog even luisteren. Want Martin van Golen, die zit na ons. Die heeft ook een heel mooi programma bij elkaar gesprokkeld. En ik wil jou bedanken sowieso natuurlijk voor je techniek en de gezelligheid en alles. En we eindigen met mijn ultieme nummer 1 hit.
0: Is dat zo?
1: Ja, serieus. Degene die wat langer luisteren, die weten dat mijn favoriete band Queen is. En ik ga je nu het verhaal vertellen van Love of My Life.
0: Vertel.
1: Dat is het nummer waarmee wij gaan eindigen.
0: Ja.
1: Het is het album A Night at the Opera. En dat is november 1965. Nou, dat schokte de hele muziekwereld. Wat een klapper. En het was toval.
0: 1975, denk ik.
1: Zijn
0: 65.
1: 65?
0: Nee, zijn 65.
1: Oh, excuse me. Huh? 1975. Alles, ja, nee, je hebt helemaal gelijk. In november 1975. En het is vooral te danken aan natuurlijk Bohemian Rhapsody. Dat nummer wat veel te lang duurde, maar niet uitgebracht wilde worden en toch een klapper van een hit werd. En dat is het, het mag dus open van Queen. Hè? Dat blijft het beste nummer aller tijden, volgens velen. Maar er is nog een nummer op A Night at the Opera. En dat is het tere Love of My Life. En dat is zo'n contrast met het bombastische Bohemian Rhapsody. Maar ze vullen elkaar ook wel weer heel mooi aan in de rijkwijde aan emoties. Want Queen die was daar echt perfect in. Op het moment dat Freddie Mercury Love of My Life schrijft, ligt zijn privéleven ongelooflijk overhoop. Hij worstelt met schuldgevoelens over zijn homoseksualiteit. Want het was nog net niet meer strafbaar in het Verenigd Koninkrijk. Tot 1969 kon je ervoor in de gevangenis komen als je homoseksueel was.
0: Toen nog.
1: Wat was er aan de hand? Freddie Mercury was verloofd met de 5 jaar jongere Mary Austin. Jawel, een vrouw. En hij vraagt er ook ten huwelijk. Maar zij ziet al meteen dat hij echt niet van de vrouw is, maar alleen maar van de mannen. En hij heeft er ook affaires op nagehouden. Dus zij zegt, nou, doe maar even niet. Hij is verliefd op David Mintz. En hij vraagt het huwelijk en zij zegt nee. Dus hij breekt zijn hart. Zij breekt zijn hart een beetje. Dan moest ik eventjes corrigeren, sorry. Mm. Maar ze blijven wel vrienden voor het leven. En Mercury noemt er ook af en toe zijn echtgenoot. Is echt waar. En op zijn sterfbed op 24 november 1991... als Freddie Mercury overlijdt, zit Mary Austin aan zijn sterfbed. Maar voor haar is dit wonderschone nummer geschreven. Love of My Life.
2: The things you have to do for money. This next song is turned into a duet. Because that's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ja, moet ik toch uitleggen dat we plaatjes alleen maar uit de jaren 70 draaien vandaag? Nee, toch? Jij bent al lang genoeg naar meer radio aan het luisteren om uit te vinden dat, hey, een Play That Funky Music van Wild Cherry, dat moet uit de jaren 70 komen. En dat is natuurlijk ook zo. We gaan een uurtje dansen op 70-jaren platen. Dan heb ik bij mezelf een prachtig mooi lijstje gemaakt. Dankjewel daarvoor. Martin, dankjewel. Michael Jackson, The Spinners, bijvoorbeeld Earth in the Fire. Uiteraard, het mag niet ontbreken in deze show. En dus ook heel veel Quincy Jones. Want Quincy Jones als producer kwam natuurlijk uitgebreid aan het woord in de 70e jaren. En daar zijn we super blij mee. Ik ga natuurlijk Michael Jackson zijn het grootste voorbeeld van. Maar ook het heerlijke Strawberry Letter Number 23 van de Brothers Johnson. Was een enorme hit in na eind jaren 70. Quincy Jones produceerde het en Louis Johnson is uiteindelijk bassist op Thriller geworden. Met andere woorden, het komt allemaal bij elkaar in de jaren 70. Leuk dat je luistert. Hello.

schrijversduo uit Philadelphia die dit Philly Soul op de kaart gezet hebben. Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. De plaat kennen we, maar de heren zijn stiekem op de achtergrond al veel bekender. Toen ze in eind jaren 70, moet je voorstellen, dit was dus eind jaren 70, absolute lekkere dansbare muziek. En dit was begin jaren 70, absoluut lekkere dansbare muziek. En ik heb het over It's a Shame van de Spinners, geschreven door Stevie Wonder. Maar als je erna gaat dat dit dus 10 jaar eerder is gemaakt dan een McFadden en Whitehead plaat. En wij nu denken, ja, allemaal jaren 70, is allemaal hetzelfde. Dat is absoluut niet waar. Het heeft alleen één gemene deler. Super dansbaar.

Had ik het al gehad met je over Quincy Jones. En dit is toch wel zijn meesterwerk als het gaat om produceren. Rock With You, Michael Jackson, staat natuurlijk op Thriller. En dat is nou een plaat uit de 70e jaren die we zelfs nu nog in de kast zouden willen zetten. En volgens mij gaat er geen platenbeurs voorbij. Want er staan natuurlijk miljoenen kopies, want die zijn er verkocht. Maar ga er nou eens eentje aanschaffen als je hem nog niet hebt. En als je hem nog niet hebt, ga je dan eerst even een kwartiertje schamen. What's Going On, Marvin Gaye. Dat is eerder in de jaren 70 een grote hit. Deze plaat, What's Going On, is toen uitgeroepen als beste plaat van de eeuw zelfs.

Ja, maak je geen zorgen. Ik ga na het nieuwsoverzicht dat er maar eraan komt echt nog wel het Earth and the Fire draaien. Maar iets, ja, ik wilde er 2-1 show doen. Dat mocht niet van de redactie. Dus dacht ik, weet je wat, ik doe gewoon iets wat heel dicht bij Earth and the Fire heeft gelegd. Inderdaad, dit klinkt Earth and the Fire, maar het zijn die emotions. The rest of my love and the rest of my show is Curtis Mayfield Superfly. Tot zo.

0: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man gezocht. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikgriep ging. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Vannacht gaat de temperatuur dan dalen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Sensational 70s met Martin van Goolen op Meer Radio.

Er ging in de jaren 70 geen dansfeest voorbij. Of Brick House van de Commodores kwam voorbij. En geloof me, zelfs na de jaren 70 in de 80, 90. En nu dansen wij ons hier nog helemaal stuk op. We hebben het nieuwsoverzicht. Was dat eigenlijk? Ik heb het niet gehoord. Maar misschien hadden we het nieuws van de jaren 70 daarin moeten doen. Je hebt overigens de hele dag al Sensational 70's. En we gaan een beetje terug naar de jaren 70. Dan zijn we de hele dag hier bij meer radio bezig. En daar horen ook allerlei nieuwsfragmentjes uit de jaren 70. Straks gaat Robert Hoijveld dat volgens mij ook nog wel even doen. Ik heb het nieuws van de jaren 70 even aan de kant gezet. En vond het belangrijker dat we dansen alsof het in de jaren 70 staat. Natalie Cole, inderdaad dochter van Nat King. Dat is een bijzondere naam, Luc. Maakte This Will Be an Everlasting Love. Dus is ze nu nog steeds verliefd? Dat mag duidelijk zijn. Dansen maar alsof het de jaren 70 zijn. Nog een half uurtje met wat ik dan Soul at Six noem.

0: Soul.
1: Soul.
0: At 6.

Op 10 augustus staat Mavis Staples in het Concertgebouw hier in Amsterdam. Er zijn nog kaarten voor. En als ik je nou toch een aanrader mag geven, dat doe ik trouwens heel vaak in deze show. Maar dat is wel een aanrader. Zij is een van de grand ladies van Soul Gospel. Die nog gewoon haar stembanden levend kan laten horen. En ga er nou naartoe. Of ze dit I'll Take You There gaat zingen, dat weet ik niet. Dat deed ze trouwens samen met haar hele familie, Pops en haar zusters. I'll Take You There, begin 70e jaren klonk de dansbare muziek zo. In later in de jaren 70 had je een band Heatwave van Rod Temperton. En Rod Temperton schreef prachtig mooie nummers. Was een Engelsman, dus dit was een soort van Engelse band. En in de eind jaren 70 namen de Engelsen, uiteraard de Engelsen weer, de dansmuziek, funk en een soort van andere richting in. En dit Heatwave is een hele interessante band. Als je nog eens een keer een plaat wil kopen die een beetje ingewikkeld in elkaar zit, zou ik deze nemen. Dit Boogie Nights kennen we, dus vinden we het minder ingewikkeld. Maar luister en dans heel goed, dan hoor je toch wel dat de Engelse funk en jazz in de jaren 70 echt wel anders klonk.

Martin van Goolen.

staat op het album Inner Visions. Dat kwam uit in 1973. En is een van de klassiekers van Stevie Wonder. Maar laten we eerlijk zijn, Stevie Wonder is natuurlijk eigenlijk een beetje wat Michael Jackson voor de 80's was. Door het hele decennium heeft Stevie Wonder in de jaren 70 fantastische muziek gemaakt. Af en toe dansbaar, maar meestal sociaal. Prima in elkaar, textueel gezien, ging het ook echt ergens over. Maar als de dansvloer vol moest zijn vanaf de jaren 70 tot nu, deden we dat met, inderdaad, Earth, Wind & Fire. This is your shining star. Blijf omhoog kijken. Dan hebben we nog 1 of 2 nummertjes die we tot 7 uur gaan doen. En dan gaat Rood Hooiveld jullie 70e jaren blijven rasbaar maken.

geschreven door Stevie Wonder. En zoals gezegd, de koning van de 70-jaren. Als het daarom mijn muzieksoort gaat, onze muzieksoort hier bij Soul at Six. Had ik gezegd dat Robert Hoijveld overigens zometeen weer verder gaat voor je. En we gaan tot vannacht 12 uur Sensational Sevens blijven doen. Blijf dus lekker bij meer radio als het om deze hemelsvaartdag gaat. Ik wens jou hoe dan ook een mooie hemelsvaartdag.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
3: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
2: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
3: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
2: Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
1: Sensational 70s, Robert Hoijveld.

0: Heerlijk, zeker. Heerlijk. Harold, Melvin en de Blue Notes en Don't Leave Me the Way. Welkom bij de 70s dag.
1: Dit is Sensational 70s.
0: Jawel, want je luistert inderdaad naar de Funk Factory. Normaal gesproken op deze donderdagavond, hemelsvaartsdag. Welkom dus. Welkom bij deze mooie, prachtige dag waar jij in het teken staat. Misschien uit de jaren 70 als je wel komt. Of je moet ervan houden in dit geval. Je hoorde Harold, Melvin en de Blue Notes en Teddy Pendergrass natuurlijk. Ja, die hoorde je ook op deze plaat. Een hele verbond met Don't Leave Me This Way. Nou, de bekendste versie kent iedereen natuurlijk wel met Thelma Houston en de Commonauts natuurlijk. En natuurlijk over de brug hier zo, onze oom Geer heeft ook dit nummer ooit eens een keer gezongen. Ja, of dat nou helder was, vals, nou goed, dat laten we een beetje in het midden in ieder geval. Hey, welkom, een uur lang een beetje uit de parels heb ik genomen die ja, je waarschijnlijk ook hoort. Net bij Solid Six hoort het ook een beetje voorbij komen bij Martin. Ja, en ook is er vandaag natuurlijk wat aandacht voor, dat weet je, die zo hoek, maar een paar popplaatjes komen ook een beetje zomaar voorbij in de komende uur hier zo bij de Funk Factory Special Edition. De Sensational 70s, nieuw dus hier zo op Meer Radio. Waarschijnlijk elk jaar gaan we dat rond Hemelsvaartsdag dus helemaal in het leven brengen, toch? Heerlijk! En dan gaan we lekker verder naar de plaat uit 1976. Bobby Rogers en Ronnie White waren de vocalen hierop. Dit zijn de Miracles.

plaat die je niet zo heel vaak hoort hier zo meer radio. Janice, Ian en Ed 17. Ja, welkom, je bent aanbeland bij, jawel, de 70's helemaal. De hele dag heb je het al gehoord, ook bij Arjen en Bella onder andere, bij Maurice Verdam, Ruud Kroes was er natuurlijk ook bij. En ja, ik noem het altijd maar zelf, de bootpiraat himself, Wim Brik, die was er even vanmiddag, was lekker een lunch middagje. Hey, wat info over die Janice en Ian, ja, die had dus haar plaat Between the Lines in maart 1975. Nou, leuk is dat wij dus een beetje dus die nieuwtjes dus hebben uit die tijd, hè, van toen. Nou, ik zal even kijken wat toen gebeurt in 1975. 75 hier zo in Hoofddorp. Nou, onder andere de Juliana van Stolberg School en de Prinses Beatrix School in Hoofddorp vieren in februari 1975 feest in verband met de opening van beide scholen. Ja, het was een grote happening natuurlijk, want iedereen kwam er daarvoor uit. En in 1975, in april 1975, een maandje later na de plaat van James Ian, met was het bestemmingsplan voor Bornholm werd er behandeld. De nieuwe woonwijk worden 2700 woningen gebouwd voor plus minus 8300 bewoners. De vereniging Open Meerlanden dient een bezwaar in tegen de bouw van de wijk. De gemeenteraad verstrekt in 1975 ook een krediet voor het aanbrengen van verkeerslichtinstallaties op de kruisweg Hoofdweg Papslaan. Ja, die staat er nog steeds. Ja, dat is nog steeds aanwezig. Doet het nog steeds die stoplichten? Ja. Ze gebruiken het wel af en toe als een beetje een soort testlocatie, moet ik ook wel zeggen, voor die verkeersregelaars. Maar ja, dat hoort er allemaal bij vandaag de dag. Hey, je bent aanbeland bij de Sensational 70's, mocht je dat nog niet weten. We zitten dus in het jaar, nu, waar ik naartoe ga, 1971. Het album komt van Just As I Am. Ja, het is Bill Withers. Je zou hem kennen van Lovely Day natuurlijk. Het wordt ook gedaan door andere artiesten. Central Line, Kirk Franklin en LL Cool J heeft het in de jaren 90 ook nog eens een keer. Ja, samples dan van gebruikt in dit geval. En ik denk, ja, we wonen er bijna praktisch naast natuurlijk. Denk, dan moet wel een plaatje erin komen van Bill Withers, die een soort ode brengt aan Harlem. Ja, inderdaad, uit New York. Maar ja, Harlem, iedereen kent het wel een beetje. Hè? Eigenlijk is Harlem uit de 1600 tijd. Ja, deze was de tijd nog van de zeepiraten en de radiopiraten inderdaad. Bill Withers en Harlem bij Sensational 70's, hier zo op meer radio.

ik denk, maken we maar meteen even een soort bruggetje. Want ja, als we dan een soort Haarlem hebben, dan is het denk je, nou Robert, waar ga je naartoe dan met je verhaal? Maar het is heel simpel. Haarlem komt, ja, de coverband van Dan de Sommer komt daar even bij. Die dus ook dus de tribute of the coverbands behoorlijk populair is geworden. Je hoorde Dan de Sommer, het origineel dus inderdaad, met MacArthur Park. Nou, ik doe ook een soort walk in the park. Het nummer van Donna Summer, die kwam uit in 1979. Heeft 11 weken in de top 40 gestaan. Met op piek de 8e positie voor maar liefst, ja, dus 11 weken lang. Het was de eerste nummer 1 hit voor haar en de Billboard Top 100. Ja, daar refereren we ook een beetje naar vandaag. Want ja, toen hadden we niet echt toplijsten. Ja, de Hilversum 3 die bestond nog niet inderdaad. Je kon naar Hilversum 1 en 2 luisteren toen de tijd. En de radiopiraten dus, ja. Overigens, wist je dat wij ook als lokale omroep Haarlemmermeer eigenlijk ook ontstaan zijn uit de radiopiraten? Ja, we zijn eigenlijk een beetje stiekem verlengde piraten. Dus dan moet er eigenlijk heel veel galm bij. En dan praten we een beetje zoals de jaren 70. Natuurlijk niet, hè? Nee, geintje natuurlijk. Hey, zometeen voor jou onderweg. Tony Orlando, ja, die komt eraan met Tie a Yellow Ribbon Round the Olek Tree. Die hoor je zometeen. Nu eerst even Billy Joel. En dat mooie, prachtige Just the Way You Are. Die hoor je hier bij Meer Radio bij Sensational 70's.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echt bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening

0: over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook de, ja, letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is Sensational 70s. Robert

0: Ja, ik hoor het ook inderdaad. The Brotherhood of Man, inderdaad, met Your Kisses for Me. Save Your Kisses for Me. Nou, ik hoef in dit geval geen kusjes van je te hebben. Nee, zeker niet. Je hoorde het Tony Orlando en Dawn en Tie a Yellow Ribbon Round the Oleg Tree. Ja, dat betekent inderdaad dat je even zo'n mooi strikje ermee doet. Je mag mij meevoeren naar het jaar van 1973. Het nieuws heb je een beetje wel gehad. We gaan lekker een beetje dansen zo meteen, want even wat een lekker paar dansplaatjes erin die je ook hoort bij Soul Chicks. Ik heb het een beetje vermeden, een beetje het afgelopen half uur. Want anders heb je al heel veel discoplaten achter elkaar, misschien wel vandaag. Het is een beetje wel eigenlijk zo het Six XXL, toch? Misschien,
1: ja.
0: Misschien dat we dat een keertje in het najaar een keer gaan doen. Gewoon alleen maar disco classics. Daar gaan we even over nadenken. Klinkt mij in ieder geval heel gezellig in de oren dat jij er ook bij bent. Wat is jouw herinnering bij de jaren 70? Laat het even ons weten via studio@meerradio.nl. En nog makkelijker, pak even de telefoon erbij. Open WhatsApp. Hij is open. En dan doe je 023-4x5-900. Toets je even in. En dan kom je uit bij ons in den studio. Ja, zo simpel is dat inderdaad. Goed, nu eerst even lekkere muziek van de Bee Gees. En Jive Talking, hier zo bij Sensational 70s.

Sensationeel. Net als de hits van toen. De hele dag het beste uit de jaren 70. Dit is Sensational 70s op meer radio.

0: Randy Crawford en Street Life. Ik moet zeggen, dat word ik wel heel vrolijk van. Als je nou hebt over dingen wat eigenlijk een beetje doorcijpelde, was ook in de jaren 70, was het dan ook doorging naar de jaren 80. Nou ben ik een jaren 80 kind en was de herhalingen van de herhaling eigenlijk ook nog toen de tijd toen ik een heel klein kind was. En als ik dan dit start, dan worden mensen wel vrolijk, denk ik, toch?
1: Moving right along in search of good times and good.
0: Oh, wat leuk, man.
2: Could become a habit.
0: Opportunity. Ja, dat is het Muppet team song. Ik zal het niet bedenken, maar ik word wel vrolijk van nog steeds. En dit is de originele uit de jaren 70.

Het waren ook moeilijke, onbegrijpelijke tijden voor sommige mensen ook wel. Want ja, het was een tijd waarbij ook misschien ook een muziek werd nagemaakt in dit geval. In hetzelfde jaar, want het gold als een soort demo namelijk in dit geval. De Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, werd namelijk ook in hetzelfde jaar gedaan door Alex Brown met haar ruwe stemgeluid. En heeft ook bijna dus exact dezelfde versie uitgebracht die eruit kwam. Waarvan dus ja, sommige radio-dj's toen de tijd dus even de neus op de deksel kregen als zij dus de verkeerde 7 inch draaiden inderdaad. Vanavond, ja, dan tussen 10 en 12, ongetwijfeld bij Maurice Gerrits, hoor je ook natuurlijk die lange 12-inch versies die jij waarschijnlijk wil horen dan ook. Dus er gaat ongetwijfeld bij komen. Live vanaf Vernieuw gaat hij dat draaien zometeen. Misschien Jeroen Dennis, misschien ook. Moet ik even afwachten of dat komt. Dat gaan we helemaal meemaken, toch inderdaad. Nou, ik zet hier de glitterbol alvast voor ze aan voor Jeroen Dennis. Ze komen zometeen eraan binnen nu in 10 minuten. Het was even lekker een uurtje voor mij in ieder geval. Kom er zo meteen nog even bij je terug. Hey, even nog dansen door de woonkamer of op straat met The Whispers. En de beat goes on.

0: Nou, de beat koos zeker nog aan vandaag nog. Nog 4 uurtjes hier zo meer radio.
1: Sensational 70s.
0: Ja, zeker. Want het was mij een zeer genoegen. Het uurtje lekker alleen maar 70s hits. Volgende week weer normale Funk Factory normaal. Zoals jij gewend bent inderdaad. En straks, zometeen, na 8 uur, dan hoor je hier zo Jeroen en Dennis met The Soul Kitchen XXL. AK, dus dat mooie, prachtige Sensational 70s. Dompelen zij ook onder in hun muzikale collectie. Ik zal zeggen, geniet nog van deze mooie donderdag hemelvaartsdag. Mocht je morgen vrij zijn, geniet nog even lekker na. Doch terug op onze website meerradio.nl. Tot volgende week.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
4: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen, de Middelburg, opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands.
3: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
5: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
3: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en er worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Donderdagavond, Soulavond. Dit is Sensational 70s met Dennis en Jeroen.

0: Earth, Wind and Fire en Fantasy. Hey, goedenavond. Hey, Jeroen.
1: Hey, Dennis.
0: Zijn we helemaal uitgedost in jaren 70 stijl.
1: Ja, ja, ik ben ineens 10 centimeter langer en ik moet gaan staan op hakken.
0: Heb je nou een pruik op?
1: Ja. En een broek met wijde pijpen, kijk eens.
0: Ach, kijk eens, al wat goed.
1: Het ziet er niet uit.
0: Bruin en oranje hier ook.
1: Oh,
0: goed
1: heerlijk.
0: Gedaan, leuk
1: en
0: gedaan,
1: die,
0: Robert.
1: En die bloemen ook zo mooi.
0: Dankjewel trouwens,
1: Robert.
0: Ik denk
1: aan mijn kindertijd.
0: Nou, inderdaad. Thanks voor de afgelopen 70 show. Klonk lekker, hè? En we gaan gewoon helemaal door met de jaren 70. Want ik heb er toch een lijstje staan voor
1: nou,
0: je.
1: Nou, jeetje, Mina.
2: Soulavond, Soul Kitchen, R&B, Disco, Funk, 80s, Vintage, Jazz Classic.
3: You're listening to the Soul Kitchen.
2: Dennis en Jeroen. Welcome to the Soul Kitchen.
0: Ja, elk jaar uit de jaren 70 komt aan bod het komende uur. En ook de muziek waar Jamiroquai zijn inspiratie vandaan heeft.
1: Oh ja?
2: Sensational 70s met Dennis en Jeroen.
0: En ik had je beloofd, hè? Live deze keer in de uitzending The Three Degrees. Ja, ze is still going strong. Nou, ze treedt nog steeds op.
1: Wel na 60 jaar, denk ik, inmiddels wel.
0: When will I see you again?

0: Labicifre en The Vulture. Ooit hoorde Jamiroquai dit nummer en die dacht, hey, leuk, daar ga ik wat mee doen.
1: Ja, ja, nou je het zegt
0: en
1: inderdaad.
0: En daar heeft hij 68 albums mee opgenomen. En zijn laatste album is nog in de maak, Jeroen.
1: Zeker.
0: Hoe lang duurt het nog?
1: Ik weet het niet. Maar dan had hij wel een goede smaak, want dit is een lekker nummer trouwens.
0: Ja, zeker.
1: 1975.
0: Labicifre, The Vulture. En wat gaan we eigenlijk allemaal nog eens op mijn lijstje erbij pakken?
1: Nou, er zit nog heel wat aan te komen. Ja, je hebt de bekende nummers natuurlijk.
2: Sensational 70s.
1: Van onder andere de Jackson 5. En wat hebben we nog meer? ABBA komt ook nog langs.
0: En dan hoor je denken, gaan we ook naar de Dance Classics? Jazeker. We starten zo meteen met de Jackson 5, de Dancing Machine.
1: Ja, je had natuurlijk geen 90s R&B, dus het wordt 70s funk.
0: Ja.
1: Dat hoekje dat komt zo meteen naar 9. Jeroen's
0: hartstikke lekker.
1: Funk hoekje.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Leuk. Hier is eerst Maxine Nightingale.

0: We hebben een ladies blokje momenteel. Ik zou het net Maxine Nightingale uit Rubbery Burst Right Back Where We Started. Mondvol zeg.
1: Wat zeg je allemaal?
0: Die hoorden we net. Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From. En ja. Dit was Maria Muldaur, Midnight at the Oasis. En ik heb nog een dame voor je klaarstaan.
1: Ja, maar dit nummer, Midnight at the Oasis, die is in 1994 is die weer opnieuw gedaan.
0: Nee.
1: Door, jawel,
0: laat
1: door
0: horen.
1: De brand new heavies.
0: Ja. Precies iets, dezelfde toonhoogte ook.
1: Ja, ja, iets meer funky. Ja, ook heel lekker.
0: Daar hebben zij de mosterd vandaan gehaald.
1: Nou, dat is wel heel precies dezelfde mosterd.
0: Inderdaad. Dat waren de brand new heavies. Gauw terug naar de jaren 70, want ik heb nog zoveel leuke muziek.
1: Ja, we mogen natuurlijk geen 90's draaien hier. Dat kan natuurlijk niet.
0: Hier is Carole King.

0: Zometeen meer Sensational 70s met de Commodores, Brick en de Jackson 5.
1: Wil je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij drie Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: Twee Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van afstaan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit.

0: komen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Nou, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En Jeroen is lekker aan het dansen op de dansvloer. Helemaal buiten adem zeker. Gaat ie?
1: Lekker man.
0: Jackson 5 en She's a Dancing Machine. Ik had helemaal geen tijd meer om deze nog even aan je te laten horen.
2: Dennis Dance Classic.
3: Dance Classic.
1: Ja, want dat gaat gewoon door natuurlijk.
0: Allemaal van die korte nummertjes. Hier, daar heb je de Commodores. Die gaan ook meteen zingen.

0: Well, we staan alright. Ondertussen op de dansvloer. En Robert is nog in de studio. Die heeft 3 in de pan gebakken.
1: 3 in de pan?
0: Ja, dat is echt jaren 70 gerecht, hè? Die kleine pannenkoekjes.
1: Ik ken het eigenlijk niet. Nou, ze zijn wel lekker, ja.
0: De nummers zijn zo kort, dus ze moeten er allemaal in.
1: Ja, ja, even doorkouwen, Dennis.
0: Wie waren dit eigenlijk?
1: Even kijken, dat waren...
0: Dez,
1: ja. Brick met Dez.
0: Hé, we zitten nog steeds in de Dez Classics. Dus ja. Zullen we gauw eens doorgaan?
1: Hier zijn uit 1973...
0: Met een gitaar bij zich.
1: The Isley Brothers.
0: En Who's That Lady?
1: Is het That Lady of Who's That Lady?
0: Volgens mij zingen ze Who's That Lady.
1: Ah, oké. Okay, maar de titel is That Lady. Ja, doen we even eventjes voor de meeschrijvers. En zometeen blijven we nog even in 1973. Want je vind je in de jaren 70. Nou.

0: En nee, ze zijn geen familie van elkaar. De nee, Jackson Sisters.
1: Daar gaan ze nog een keer.
0: Ah!
1: Van Michael?
0: Nee, Janet. Nee, ze waren wel in dezelfde tijd actief. Maar ja, toen hadden ze de Jackson 5 en dachten ze, oh, dat kunnen wij ook, zusjes.
1: Ja,
0: Jackson Sisters.
1: Ja. Oh, korte plaatjes allemaal en heel veel van vinyl, dus het is echt zweten hier.
0: Ja, we kunnen er nog wel een paar in draaien.
1: De draaitafels draaien overuren hier zo vandaag. Het is Sensational 70s.
0: Ik zie de volgende, die is een stukje langer.
1: Ja, die is tenminste even, dan kunnen we
0: even rusten,
1: een bak koffie pakken.
0: Nou, zeker.
1: I wanna do something freaky to you van Leon Haywood.
0: Hey, ik ben al bijna door mijn enkels gegaan door die gekke laarzen. Die
1: oh, ja.
0: Die hoge plateau.
1: Doe maar gewoon een sportschoen aan, hoor.
0: Ja, hey.
1: Dat is veel beter.
0: 1974.
1: Waar het donker is op meer radio. Donker, oranje en bruin. Ja, 70.
0: Vergeet groen niet.
1: Groen, ja. Olijfgroen, hè?
0: Ugh. De kleur. Uh-oh. Ja, dat waren ook de 70.
1: We zijn nog bijna door het uur heen.
0: Ik had trouwens vroeger Gippie schoenen.
1: Oh.
0: Gippie. En zo'n tuinbroekpak van jeansstof. Het zag er niet uit.
1: Even opzoeken zo. Gaat deze beste man nog zingen eigenlijk?
0: Ja, nou begrijp je waarom het nummer zo lang duurt.
1: Ja. Hier is Leon Haywood.

0: Nou, dat is wel te horen. I want that to... I want to do something freaky to you. Laat ik het zo zeggen. Van Leon Haywood.
1: Ik hoor het al.
0: I want to do...
1: something freaky to you.
0: Ja, I want, comma, A. I want apostrof A staat er eigenlijk.
1: Oh, ja, nou, I want
0: je meteen A in de, ja.
1: Oh.
0: Nou, dan verspreek je meteen als je dat ziet.
1: Dat is een deug niet, hè? Dat is een deug niet.
0: Nou, voor het eerst dat we onze bonustrek gaan draaien, plus nog een extra bonustrek. Nou, want het zijn allemaal zulke korte nummertjes.
1: Ja. En wat dat is, dat hoor je zo meteen.
0: Ik kwam dit tegen. Ik denk, nou, dit zet ik als bonustrek, want het wil je eigenlijk... Ja, eigenlijk wil je het heel graag horen, maar toch ook weer niet misschien. Het Afternoon Delight van de Starland Vocal Band. Ken je hem nog?
1: Mag ook even.
0: Ja.
1: Het is wel een links-rechts nummer, hoor je
0: mooi,
1: dat?
0: Mooi, hè?
1: Ja, jeetje.
0: Even inhaken en even meezingen allemaal. Ja, ja. Kom op, aansteken erbij.
1: En go!

0: Breaker Channel 19. Dat is een truckersnummer of zo. Een beetje. Weet je waar we het aan doen denken? Aan de Carpenters.
1: Ja.
0: Dat is heel erg Carpenters-achtig.
1: De Starland Vocal Band en Afternoon Delight.
0: Oh, leuk. Nou, die kan u wel draaien vanavond. De Carpenters.
1: Bij de Soul Kids nog meer radio. Dat ik dit ooit nog zou zeggen en zou draaien.
0: Nou, dat had ik echt niet verwacht van je, Dennis.
1: Volgende week worden onze honneurs trouwens waargenomen.
0: Ja, door wie? Wacht even.
1: Oh. Arjan van de Tang. Volgende week met de Soul Kitchen. We gaan even op zomer stoppen. We gaan een soort wereldreis maken. En nieuwe muziek ontdekken.
0: Ja, ja. En dan komen we ergens eind van de zomer weer terug. Afternoon Delight. Ah, oh, ik vind het mooi. Ik vind eigenlijk dat we er te veel doorheen gepraat hebben. Want ja, hij is wel leuk, dat einde.
1: Zeker.
0: Nou, misschien dat we na dit uur nog even de Carpenters ergens tussen proppen. Hangt van de tijd af een beetje. Kijken. Ze zijn zo kort allemaal.
1: Daar nog een stukje Ohio Players in de Rollercoaster of Love.
0: Ah, lekker. En dan is het al die tijd.
1: Ooit door de Red Hot Chili Peppers trouwens gecoverd, wist je dat?
0: Ja, dat zou business kunnen, ja.
1: Voor de film Beavis and Butthead, Do America. Oh. Ja, dat weet ik dan weer.
0: Ah, dat wist ik dan weer niet. Oké, tot zo.
1: Tot zo.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
3: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
2: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
4: We hebben gewonnen!
5: Het beste moment vandaag.
6: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
4: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broers.
2: Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Ja, lekker man.

0: donderdagavond, soulavond. Dit is Sensational 70s met Dennis en Jeroen.
1: Soul Kitchen.
0: Dit is Sensational 70s.
2: Ah! Altijd lekker.

0: Ja! Welkom bij het tweede uur van de Soul Kitchen. Oftewel, Dead 70s Show.
1: Sensational 70s.
0: En dit was 19... Wat was het eigenlijk voor jaar?
2: 1979.
0: Ah, ja, ja. Daar komen die jingles ook vandaan uit dat jaar. Oké, nou vanavond natuurlijk alles. We zijn al de hele dag bezig. Alles uit de jaren 70. En dit was Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. En ik moet zeggen dat de meeste nummers die ik gekozen heb, die vallen allemaal een beetje aan het eind van de jaren 70. En dan wordt het alweer een beetje 80. Dat is toch een beetje... Maar deze is ook heel erg leuk.
1: Oeh, The Pretenders.
0: Ja, ja. Het is geen 1980. Het is echt 1979.
1: Dress in Pockets.

0: Ik was 11 jaar toen ik met mijn moeder naar deze film ging.
1: Grease.
0: Ja, ik snapte er niks van die film. Maar ik vond het onwijs cool. Ja. Met dat vette haar en dan die jasjes zo en die auto's.
1: Ja, 70 auto's allemaal. Ja.
0: Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Dat weet ik nog wel.
1: Het speelde zich af in de 50's, toch?
0: Ja, in
1: ik
0: de
1: 50's. Ik heb al heel lang niet gezien, die film.
0: Ja, dat was John Travolta natuurlijk. En die had ook een, even kijken, dat andere nummer. Dat heb jij ergens staan, hè?
1: Van Saturday Night Fever.
0: Ja, dat was het jaar daarvoor. Die was heel populair in de jaren 70.
1: Ja, laat maar eens horen.
0: Even kijken, deze, En dat waren natuurlijk de Bee Gees. Met het bekende nummer Staying Alive. Maar dit was de opener volgens mij.
1: Night Fever van de Bee Gees is dit. Ja, ze openen die film. Met een dansende of een zich klaarmakende John Travolta.
0: Ja, die was wat duisterder dan Grease volgens mij.
1: Lekker met
0: Grease was vrolijker. Dit was meer...
1: Met een peuk in zijn mond over de dansvloer lopen. Dat kon toen nog. Ja.
0: Ja, toen wel, ja. Maar goed, we moeten verder, want het is inmiddels 1975 geworden, geloof ik.
2: Meer radio.
3: 1975.
0: Aha, en het is tijd voor een funky hoekje. Oftewel, de Parliament. En give up the funk.
1: Tear the roof off the sucker.
0: Oftewel, George Clinton Funkadelic.

0: funk.
1: Parlement, give up the funk. Volgens mij hadden wij hem vorige week.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar George Clinton, die was begin jaren 70, was die in allerlei nette bands. Met alles keurig in het pak en haartjes in het vet. En als hij dan klaar was, dan deed hij dat allemaal af. En dan trok hij een of andere panty over zijn hoofd en gekke kleren aan. En dan gingen ze dit soort muziek maken. En dat was het voorbeeld voor een heleboel later artiesten, zoals...
1: Snoop Doggy Dogg.
0: Laat eens horen.
1: En dit is gecoverd van, of gewoon gekopieerd van dit.
0: Er zit wel een eigen draai aan hier. Oh ja.
1: Nou, een behoorlijke draai hoor.
0: Een behoorlijke draai. Een korte draai. Maar goed, we moeten verder. Want Ashford en Simpson, die hebben ook funk gemaakt.
2: Sensational 70's. Met Dennis en Jeroen.
0: Oftewel, deze. Don't Cost You Nothing. Uit 1977.
1: Zal ik die ook even door de computer heen halen? Eens even kijken wie dat al nog geknipt en geplakt heeft.
0: Ah. Oh, niet een jingeltje ergens?
3: 1977,
0: dat zeg ik. En voor als je het niet vergeten was, je luisterde Soul Kitchen tot 10 uur met alleen maar 70's.

0: Het kost je helemaal niets. Je luistert gratis naar de Soul Kitchen. Met Ashford & Simpson en Don't Cost You Nothing. In mijn zoektocht naar allerlei nummers uit de jaren 70 kwam ik ook Prince tegen. En voordat hij heel bekend was, had hij eigenlijk al muziek gemaakt in de jaren 70. Wel weer tegen het randje 1979.
1: Maar een lekkere discoplaat ook, hè?
0: Ja, maar het lijkt ook wel een beetje jaren 80. Maar het is het niet.
1: Nee, hij was trendsetter.
0: Het is gewoon jaren 70.
1: Ja hoor.
2: Dit is Sensational 70's.
1: Vele malen gecoverd trouwens, onder andere door Heywood in 1985.
0: Daarom klinkt het zo bekend.
1: Ja.
0: Dit is Prince met I Wanna Be Your Lover.

0: zaten even te kijken hoe vaak die wel niet gecoverd is. Wel 30, 40 keer of zo, hè?
1: Ja, heel vaak inderdaad.
0: Het is gewoon een lekker iets om mee te starten als je een plaat gaat coveren. Als je denkt, zullen we nou eens gaan pingelen? Ja. En dan pak je gitaar erbij en dan begin je hiermee. Nou, dat klinkt goed.
1: Hij was wel zijn tijd vooruit, want dit klinkt niet jaren 70.
0: Nee, dit klinkt jaren 80,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, absoluut.
0: En heel veel bands in de jaren 80, 90, 0, 10, 20 hebben dit ook gewoon gecoverd.
1: Ja, inderdaad. Corinne Bailey Rae zelfs in 2011 nog. Ja.
0: En in de jaren 80 ons bandje Heywood.
1: Nou, laat eens horen.
0: ...1985. Het klinkt als later, hè, ook.
1: Nou. Maar we moeten door, want we hebben nog veel meer nummers.
0: Die ga ik een keer in de dance-lessings draaien dan.
1: 1979. Wat zei ik nou, 1979?
2: Sensational 70.
1: Hey.
2: Met Dennis en Jeroen.
1: 1978. Oftewel Teddy Pendergrass en Get Down, Get Funky. En dan gaan we heel snel naar het nieuws, want we zijn er nog niet. We hebben nog veel meer.

0: Sensational 70s met Dennis en Jeroen.
1: Je neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, soulavond. Dit is Sensational 70s met Dennis en Jeroen.
2: Soul Kitchen. Altijd.

0: Hoeveel keer, Dennis?
1: Even kijken hoor, 146 keer.
0: 146 keer is dit nummer van Casey and the Sunshine Band. Uit 1975 gesampled, of nee, opnieuw gemaakt gewoon.
1: Gebruikt in andere nummers, gepikt, gejat, gestolen.
0: Ik denk ook dat ze niet voor niets zeggen, that's the way I like it.
1: Hoor.
0: Die blijven gewoon lekker binnen. Oh, dit binnen cashje.
1: En de allermooiste is van Puff Daddy.
0: Ja, laat eens horen. We like it.
1: Ja,
0: kid. Ach,
1: jongens toch.
0: Oh, de enthousiasme. Hey, van de jaren 70 is het volgende nummer. Die kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ik weet niet waarom, maar het heeft heel veel indruk gemaakt.
2: Dit is Sensational 70s. 1978.
0: Het is een... ik weet niet wat het was. Het is misschien het verhaal of zo. Of... Je kent hem vast wel. Barry Manilow heeft heel veel nummers gemaakt, ook geschreven voor andere mensen. En dit is zijn Copacabana.

0: Dit is lekker, dit stukje.
1: Ja.
0: Maar dat swingt op een of andere manier.
1: Aan de Loveboat ook meteen.
0: Ja, hè? Dat is het. Het komt van de Loveboat. Daarom hebben ze denk ik indruk op me gelijk. Ik weet het niet.
1: Zo, lekker op de potten en pannen nog eventjes.
0: Ah, ik vond het wel een leuk nummer altijd. Barry Manilow en Copacabana. En dan is het nu tijd, Dennis.
1: Nou.
0: Voor een dance classic.
2: Soul Kitchen Dance Classic.
1: Ah, dit is, klinkt wel als ABBA.
0: Ja, hè. En die is ook gecoverd later door Madonna. Misschien dat we hem nog even erbij kunnen pakken. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen met dat heel bekende pianoriedeltje.
1: Nou, laat maar eens horen dan.
0: Gimme, gimme, gimme.

0: 1979, ABBA en Gimme Gimme Gimme van hun LP Voulez-Vous.
1: Klinkt het hip, hè, eigenlijk?
0: Ik vond hem heel erg hip. Is dit geen remix?
1: Die pingeltjes er tussendoor, dat was een hele dure apparatuur ook toen.
0: Hartstikke dance classics.
1: Nou.
0: Had jij hem nog kunnen vinden trouwens van Madonna?
1: Hang Up.
0: Hang Up.
1: Hang Up van Madonna.
0: Oh, dat was het, ja.
1: Kan je even horen?
0: Ik was even de titel vergeten.
1: Hang Up, enter. Ja, zo tevoorschijn hier. Daar komt hij hoor.
0: Oh, nou, gooi hem erin, zou ik zeggen.
1: Ik zal hem even een stukje doorspoelen. Ik hoor niks.
0: Ja, hoor je niks? Hoe kan dat nou? Nou, het is heel stil hier. Oké.
1: Okay. Nou, dan niet.
0: Wij gaan, dat komt mooi uit, we gaan het tempo verlagen namelijk. Want dit had je ook in de jaren 70. Oftewel, eens even kijken, welk jaar eigenlijk?
2: 1973.
0: Ah, 1973. The Soul Kitchen. Hier zijn de Doobie Brothers.
3: Things are really cooking in the Soul Kitchen.

0: Ah, de Doobie Brothers. En wat is het ook alweer? Long Time Train Running, dat was het. Hè?
1: In Nederland trouwens, heel vaak gedaan door Bertje Heerink. Hè?
0: Bertje
1: Heerink? Heeft zelfs een Nederlandse versie ervan gemaakt.
0: Waar luisteren we eigenlijk naar? De Sensational 70s. Bij meer radio.
1: Ja.
0: Hele avond.
1: Ik dacht, de hippe jingles, dat kan helemaal niet. Want alles is hier donker, de kaarsjes branden.
0: De kaarsjes.
1: Wat?
0: En mijn plateauschoenen dan, hoe zit dat? Tijd voor een doobie. Niet de Doobie Brothers, maar een doobie. Of een Mary J. Dat is ook geloof ik een beat dingetje. We gaan terug naar 1977. En een beetje vertragen. Hey, dat was een mooie overgang.
1: Baby comeback.
0: 1977. Ja, we gaan een beetje vertragen. Oh, weer lekker ook. Oh, ze zijn nog steeds bezig, die mannen. Uh-oh.
2: Oh, man. A little time for me.

0: Ja, het wordt al wat later op de avond, dus de nummers worden ook een beetje langzamer. Ik heb nog een hele fijne voor straks van Amerika.
1: Nou, gezien wat eraan komt, wou ik zeggen, maar je hebt hem al...
0: Maar eerst iets waarvan je ook weer denkt, dat was toch jaren 80? Nee, dat is het niet.
1: Hey, Rod Stewart.
0: Daar is hij hoor, Rod Stewart. Toen hij nog heel lang geel haar had.
1: Wist je dat deze ooit gecoverd is door Ray van Too Unlimited?
0: Oh, dat is wel best.
1: Ja, voor je opzoeken natuurlijk.
0: Ja, ik weet ze allemaal. Nou, misschien zo nog even. 78, sorry. Rod Stewart. And Do You Think I'm Sexy? Weet je wat het was? Ik weet het alweer. Je had in de jaren 80 heel veel tv-piraten.
1: Ja.
0: En er was één piraat en die was helemaal Rod Stewart gek. En die draaide dan een nummertje voordat de film begon. En soms moest je een uur wachten en hoorde je alleen maar Rod Stewart.

0: Ja, dat was hem. Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy.
1: Ik heb hem gevonden hoor, de versie van Ray. Een Ray Slijngaard.
0: Ja, een Slijngaard van
1: Tour Limited. Even, even twee seconden even overschuiven.
0: Ja, oké, komt ie.
1: Nou, die ga ik een keer draaien in de Soul Kitchen. Ja, onze Ray. Goed. Ventura hadden we nog te goed, hè?
0: Ja, 1972.
2: Dit is Sensational 70s. 1972.
1: Oh,
0: oh ja, zeker.
3: We cook them nice and slow.
1: Nou, zeker, ja.
3: Soul Kitchen.
0: Nou, volgende week dan zit Arjan hier. Ja. En wij zouden zeggen bedankt en tot de volgende keer, Maurice.
1: Tot de volgende keer.
0: Succes straks. Maurice.

0: Sensational 70s met Dennis en Jeroen.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
3: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
5: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
3: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Sensational 70s, Maurice Gerrits.

0: mogen aftrappen met een plaat als dit, hè? Bobby Womack. 1972, Across 110th Street. Plaat die hij schreef samen met J.J. Johnson. En hij nam zelf de productie voor zijn rekening. Hey, welkom. Dit is het hele fijne Nice and Soul. Tijdens de Sensational 70s. Het allerbeste hoor je tussen nu en 12 uur. Met straks onder andere een 2 van 1. Van Over the Fire. Ja, hoe kan het ook anders?
1: Dit is meer radio. Sensational 70s.
0: Hier is het 1979, die mooie stem van Randy Crawford.
2: I believe that nothing lasts forever. Promises won't help us.

Ja, als je dit gaat opzoeken, dan kom je wel uit bij disco. Nou, een beetje langzame disco. Het is wel een four on the floor. Goed, je hoorde So You Win Again, de band rond Errol Brown, die in 2015 overleed. We hebben dus over Hot Chocolates hier in Sensational 70s. We gaan even naar het nieuws in 1975. Voor het Hoofddorpse politiebureau wordt in februari 1975 het beeld Nevelpaarden geplaatst. Een dergelijk beeld staat al in Nieuw-Vennep en op 5 andere plaatsen in Nederland. Beeldhouwer is Erik Klaus. En minister Gruiters van Volkshuisvesting wil in februari 1975 meer geld beschikbaar stellen voor de sociale woningbouw in de gemeente Haarlemmermeer. Iets wat vandaag de dag ook nog wel behoorlijk actueel is natuurlijk. Goed, het is tijd voor... Ja, iconesalbum, tenminste voor mij. Ik weet niet hoe het met jou zit, ik heb echt alles in de kast staan van ze. Album kwam uit in 1975. Ik heb het over het album That's the Way of the World. Die hoor je straks. Wat ook op die LP staat, is deze mooie. Earth and Fire, Your Reasons.

won't you hear me? Rona, won't you hear me? Rona, won't you hear me? Twee van één op Meer Radio. Je hoorde Earth, Wind en Fire. Reasons. En zojuist gedraaid, That's the Way of the World. Zo heette het album ook waar het vandaan kwam. Gedraaid, lekker, van vinyl. Ik heb nog één plaat tot aan het nieuws van 22:30. Dat is voor een man die overleed in 2023. De plaat komt uit 1979. And What Won't You Do For Love? Your Mr. Bobby Caldwell.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sabah wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Sensational 70s. Maurice.

0: heel vaak gezegd in zijn, hè, met een stem als Mr. Lou Walls. Gereleased in mei 1976. Jorde, You'll Never Find Another Love Like Mine. Ja, soms kom je door de leuke weetjes ook wel dingen te weten die je zeg maar niet wist. Ja, want in 1975 komt André van Duin wonen aan de hoofdweg nummer 43 in Leinden. En in Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt in januari 1975 een jeugdbende opgerold. De nieuwe bibliotheek van Hoofddorp wordt op 22 februari 1975 geopend door wethouder Dorrepaal. En de Julianen van Stolbergschool en de Prinses Beatrixschool in Hoofddorp vieren in 1975 feest in verband met de opening van beide scholen. Wat ook wel heel fijn was in 1975, deze mooie van Ben E. King, Your Supernatural Thing, Part 1.
1: Dit is

is eigenlijk een klein beetje vals spelen wat ik doe. Origineel komt deze plaat uit 1969, maar hij stond in 1970 ook nog in de top 40. Dus kunnen we hem gewoon draaien. Ja, je moet er een klein beetje een U-bocht aan geven. Dan komt het allemaal goed. Percy Sledge en True Love Travels on the Gravel Road. Oh, wat een mooi liedje is dat, zeg. Als je het dan toch een beetje over oude knarren hebt. Ik was vorig jaar was ik bij de Ladies of Soul in de Ziggo Dome. En daar trad op Miss Gwen Dickey. Oftewel de frontvrouw van Rolls-Royce. Ze komt daar met een soort van rollator het podium op. Rolstoel, wat was het? Ik weet niet meer precies. Ze gaat daar zitten. En die liet even merken dat haar stembanden nog perfect in orde waren. Rolls-Royce hoor je nu. Love don't live here anymore. You are-

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

achtergelaten. Een muzikale voetnoot op deze wereldbol. De Spinners en I'll Be Around. Het is tijd om eventjes in het jaar 1973 te blijven. Er waren aanvankelijk problemen met het persen van de 45 toerenzingel van de plaats van Aaron Neville die we nu gaan draaien. Hercules heet die. Die problemen met persen zorgden ervoor dat de plaat nooit officieel werd uitgebracht. Waarschijnlijk zijn alle exemplaren vernietigd, aangezien originele bijna onvindbaar zijn. Platenverzamelaars hebben echter wel eens witte promolabels gevonden, maar omdat die allemaal op stereen in plaats van vinyl geperst waren, staan ze erom bekend dat de geluidskwaliteit daar slechts een paar keer afspelen achteruit gaat. Dus dan kunnen we beter gewoon, gewoon digitaal draaien, toch? Aaron Neville, Hercules, you're here, Sensational 70s.

Sensationeel. Net als de hits van toen. De hele dag het beste uit de jaren 70. Dit is Sensational 70s op Meer Radio.

0: Ja, het prachtige Me and Mrs. Jones, jorde Mr. Billy Paul.
1: Wat gebeurde er in de jaren 70?
0: We zijn beland in januari 1972. De bouw van een nieuw politiebureau gaat 5 miljoen gulden kosten. Dat blijkt in januari 1972. Het Haarlemmeerse politiekorps wordt per 1 januari 1972 uitgebreid met 11 of 12 leden, waarmee de sterkte komt op 96 of 97 man. Hoofddorp heeft aan het begin van 1972 meer dan 10.000 inwoners. Bad Hoeverdorp is nog steeds het grootste dorp met 13.921 inwoners. En Haarlem mag in januari 1972 van de gemeente Haarlemmeer geen huizen bouwen bij Vijfhuizen. Simpelweg omdat de eigen woningbehoefte te groot is in Haarlemmermeer. Tijd voor een 2 van 1, inmiddels dus 81. Millie Jackson, straks het prachtige You Can Turn Me Off, maar nu eerst It Hurts So Good.

Ja. George McGray is net als Millie Jackson, 81. Jazeker, Rock Your Baby. Het is wel een beetje zijn signature song geworden. Hij heeft al vele andere platen gemaakt, maar nooit meer echt het succes kunnen bereiken van deze klapper natuurlijk. Dus bij zo'n thema-uitzending altijd leuk om eventjes even lekker te schrapen in het muzikale verleden. Deze dame werd geboren als Betty Jean Champion in schriftrapport Louisiana. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Ja, ze ging in 1963 naar L.A. Ging solo in 1964 onder de artiestennaam Betty Swan. En ze scoorde een klein hitje met Don't Wait Too Long. Het is een succes, barstte echt pas los in 1967... met het nummer Make Me Yours. Betty stapte over naar Capitol Records, waar ze ook weer een hit scoorde met Don't Touch. En in 1972 maakte ze weer een switch in het label waarvoor ze werkte. Ze ging naar Atlantic Records, waar ze een paar kleine hitjes scoorde. In 1980 trad ze voor het laatst op. Dat was in het jaar dat haar man George Barton overleed, die tevens haar manager was. Betty ging naar Las Vegas, Nevada, daar ging ze wonen. En daar werd ze ook Jehovah's getuige. Zeker. Eerst een zwingende, denk ik. Goed, hij komt uit 1974. Mooi liedje is dit. Time to say goodbye. Betty Swan.

0: Meer muziek uit de jaren 70 hoor je na het nieuws. Meer weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy. Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Sensational 70s, Maurice Gerrits.

0: Ja, van vinyl, Michael Jackson, One Day in Your Life. Was er maar een soort van tweede hemelvaartsdag. We kunnen nog wel een dag vullen met mooie muziek uit de jaren 70. Nog een half uurtje. Straks nog een 2-van-1 van The Isley Brothers. Ja, The Highways of My Life komen echt langs. Goed, deze mag er ook zijn uit de jaren 70. Ook van vinyl, The Floaters. Je hoort Float On.
1: Aquarius. And my name is Rally. Now I like a woman who loves her freedom.

Sensationeel. Net als de hits van toen. De hele dag het beste uit de jaren 70. Dit is Sensational 70s op meer radio.

0: Heel oud mocht hij niet worden. Hè? Ik heb het over Donny Hathaway. Love, love, love. In 1979 overleed hij op 33-jarige leeftijd. Vanwege de successen had hij toch nog heel veel psychische problemen. En dat leidde tot zijn dood.
1: Wat gebeurde er in de jaren 70?
0: We zijn terechtgekomen in 1976. Op uitnodiging van de Partij van de Arbeid brengt een aantal Kamerleden en Statenleden in januari 1976 een bezoek aan Haarlemmermeer. De Europese kampioene Istandar uit Zwitserland die brengt in januari 1976 een bezoek aan Hoofddorp. Istandar is een Sint-Bernard-hond. En directeur van de Hees van de PTT in Hoofddorp klaagt in juni 1976 in een gezonde brief in de Hoofddorpse Courant over vuurwerk dat op oudejaarsavond een aantal brievenbussen en post verwoestte. Schandalig noemt hij dit vandalisme. Blijven wij even lekker hangen in 1976. Toen scoorde The Real Thing. Een fijne hit met deze You To Me Are Everything.

Isley Brothers, you're the summer breeze and the highways of my life. Ja, het is tijd om afscheid te nemen. De hele dag op deze leuke, mooie, fijne hemelvaartsdag hoorde jij het allerbeste uit de jaren 70. Eventjes een big shout-out naar Jannie Herfst. Zij sprokkelde al het nieuws uit de jaren 70. Schreef het op en gaf het aan ons, zodat wij dat weer konden voorlezen aan jullie. Echt een big shout-out. Hoop werk. Maar ja, het heeft zich uitbetaald. Mooie dag hebben we achter de rug. Goed. Straks de meer muzieknacht van Meer Radio. En ik ga je achterlaten met The Temptations. En Papa Was a Rolling Stone. Moet je nog de hele dag werken, wens ik jou een hele erg fijne nachtdienst. Ga je lekker slapen, dan wens ik je wel te rusten. Ik ben er zaterdag weer met een Groove Connection. Wens je een hele fijne nacht.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland.